0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest als onderdeel van een Europees samenwerkingsproject. In Noord-Ierland zoeken demonstranten opnieuw de confrontatie met politie. In het Zuid-Hollandse Portugal is voor de derde keer in 4 weken tijd een explosief tegen een voordeur gegooid. Het risico op extreem hoge waterstanden aan de Nederlandse kust is sinds 1900 aanzienlijk gestegen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Oekraïne heeft een nieuw luchtafweerraket getest als onderdeel van een Europees samenwerkingsproject. De FP7X moet uiteindelijk Russische ballistische raketten neerhalen die Oekraïnse steden verwoesten. Oekraïne werkt met Europese bondgenoten aan het Freya-systeem om minder afhankelijk te worden van het Amerikaanse Patriot-systeem. Massaproductie voor een fractie van de Patriot-prijs is het einddoel. In Noord-Ierland zoeken demonstranten opnieuw de confrontatie met de politie. Relschoppers vernielden gisteravond voertuigen en huizen uit onvrede over het migratiebeleid en een steekincident in Belfast een dag eerder. In Londonderry werden spullen in brand gestoken en in Newton Abbey probeerden zo'n 150 relschoppers naar een migranthotel te gaan. De politie zette een waterwerper in om hen tegen te houden. In het Zuid-Hollandse Portugal is voor de derde keer in 4 weken tijd een explosief tegen een voordeur gegooid. Rond 4 uur gooiden 2 mannen een projectiel in een portiek waar een bewoonster en haar dochters aanwezig waren. Het explosief veroorzaakte brand bij schoenen en had ook veel erger kunnen aflopen door de nabijgelegen meterkast. De bewoners kennen geen verband tussen de aanslagen. Het risico op extreem hoge waterstand aan de Nederlandse kust is sinds 1900 aanzienlijk gestegen. Waterstanden die vroeger eens per 100 jaar voorkomen, treden nu gemiddeld eens per 24 jaar op. Onderzoekers wijzen naar zeespiegelstijging door klimaatverandering, bodemdaling en natuurlijke variatie als oorzaken. Overstromingen kunnen gebouwen verwoesten, landbouwgrond onder water zetten en dodelijke gevolgen hebben. Het weer nog tot slot. Vannacht blijft een bui mogelijk, minima tussen 10 en 12 graden. Morgenochtend kan worden genoten van de zon. In de oostelijke provincies ontstaan in de loop van de ochtend wel weer wat buitjes. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ik hou van Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest als onderdeel van een Europees samenwerkingsproject. In Noord-Ierland zoeken demonstranten opnieuw de confrontatie met politie. In het Zuid-Hollandse Portugal is voor de derde keer in 4 weken tijd een explosief tegen een voordeur gegooid. Het risico op extreem hoge waterstanden aan de Nederlandse kust is sinds 1900 aanzienlijk gestegen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Frank van der Klucht. Oekraïne heeft een nieuw luchtafweerraket getest als onderdeel van een Europees samenwerkingsproject. De FP7X moet uiteindelijk Russische ballistische raketten neerhalen die Oekraïnse steden verwoesten. Oekraïne werkt met Europese bondgenoten aan het Freya-systeem om minder afhankelijk te worden van het Amerikaanse Patriot-systeem. Massaproductie voor een fractie van de Patriot-prijs is het einddoel. In Noord-Ierland zoeken demonstranten opnieuw de confrontatie met de politie. Relschoppers

0: hielden gisteravond voertuigen in huis uit onvrede over het migratiebeleid en een steekincident in Belfast een dag eerder. In Londonderry werden spullen in brand gestoken en in Newton Abbey probeerden zo'n 150 railschoppers naar een migrantenhotel te gaan. De politie zette een waterwerper in om hen tegen te houden. In het Zuid-Hollandse Portugal is voor de derde keer in 4 weken tijd een explosief tegen een voordeur gegooid. Rond 4 uur gooiden 2 mannen een projectiel in een portiek waar een bewoonster en haar dochters aanwezig waren. Het explosief veroorzaakte brand bij schoenen en had ook veel erger kunnen aflopen door de nabijgelegen meterkast. De bewoners kennen geen verband tussen de aanslagen. Het risico op extreem hoge waterstanden aan de Nederlandse kust is sinds 1900 aanzienlijk gestegen. Waterstanden die vroeger eens per 100 jaar voorkomen, treden nu gemiddeld eens per 24 jaar op. Onderzoekers wijzen naar zeespiegelstijging door klimaatverandering, bodemdaling en natuurlijke variatie als oorzaken. Overstromingen kunnen gebouwen verwoesten, landbouwgrond onder water zetten en dodelijke gevolgen hebben. Het weer nog tot slot. Vannacht blijft een bui mogelijk, minima tussen 10 en 12 graden. Morgenochtend kan worden genoten van de zon. In de oostelijke provincies ontstaan in de loop van de ochtend wel weer wat buitjes. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Namaskar, mijn welke Yagnik en aap sun rahe hain Ujala Radio. Tu jaane hai toh.

0: You are Ujala Radio Headlines.
1: Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest als onderdeel van een Europees samenwerkingsproject. In Noord-Ierland zoeken demonstranten opnieuw de confrontatie met politie. In het Zuid-Hollandse Portugal is voor de derde keer in 4 weken tijd een explosief tegen een voordeur gegooid. Het risico op extreem hoge waterstanden aan de Nederlandse kust is sinds 1900 aanzienlijk gestegen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

You are. Oejala Radio, Satse Parkawala. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. www.oejala.nl. Oejala Radio.

0: से है।
1: यू आर
2: दिस इज इट उजाला न्यूज। गुडमॉर्गन, ik ben Frank van der Klucht. Een Europees importverbod op producten uit illegale Israëlische nederzettingen lijkt steeds waarschijnlijker. Minister Tom Berendsen zei in de Tweede Kamer dat hierover achter de schermen wordt gesproken en positieve signalen worden waargenomen. Het verbod zou via handelsbeleid kunnen worden geregeld met een gekwalificeerde meerderheid van de lidstaten. Nederland voert gesprekken met verschillende staten. De Franse zanger Patrick Bruel wordt aangeklaagd voor verkrachting, poging tot verkrachting, een aanranding en seksuele intimidatie. De 67-jarige werd maandag opgepakt en in voorarrest geplaatst. Het onderzoek richt zich op seksueel geweld jegens 13 mogelijke slachtoffers tussen 2010 en 2019 in Frankrijk, Zwitserland en België. Bruels advocaten zeggen waar mogelijk mee te werken aan het onderzoek. In Ter Apel gaat vrijdag een nieuw aanmeldproces van start voor asielzoekers bij Immigratie en de Naturalisatiedienst. Het Europees Asiel- en Migratiepact brengt een strengere procedure met snellere doorlooptijd. Het aanmeldgehoor verdwijnt en asielzoekers beantwoorden vragen voortaan op tablets in 10 talen.

Dit meer data-gedreven proces, waarbij informatie binnen de EU wordt gedeeld, moet tijd besparen. Oekraïne heeft een nieuw luchtafweerraket getest als onderdeel van een Europees samenwerkingsproject. De FP7X moet uiteindelijk Russische ballistische raketten neerhalen die Oekraïnse steden verwoesten. Oekraïne werkt met Europese bondgenoten aan het Freya-systeem om minder afhankelijk te worden van het Amerikaanse Patriot-systeem. Massaproductie voor een fractie van de Patriot-prijs is het einddoel. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon. In de oostelijke provincies ontstaan wel buien die minder fel zijn dan eerder. In de rest van het land is vanmiddag overwegend droog en de temperatuur loopt op naar zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Ujana Radio.

You are Ujala Radio Headlines. Een Europees importverbod op producten uit illegale Israëlische nederzettingen lijkt steeds waarschijnlijker. De Franse zanger Patrick Bruel wordt aangeklaagd voor verkrachting, poging tot verkrachting, aanranding en seksuele intimidatie. In Drapel gaat vrijdag een nieuw aanmeldproces van start voor asielzoekers bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst. En Oekraïne heeft een nieuw luchtafweerraketsysteem getest als onderdeel van een Europese samenwerkingsproject. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: BNR. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt voorzichtig op gang met een paar dagelijkse files. Zoals op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar rijdt het langzaam tussen Leidschendam en Zoeterwoude over 5 kilometer. A15 van Gorinchem naar Rotterdam tussen Gorinchem en Hardingswad-Giessendam 4. A27 Breda richting Gorinchem tussen Hank en de brug bij Gorinchem 5. In alle gevallen is de vertraging 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Wakker worden met RJ. Goedemorgen met RJ. Hope you are. Ujala Radio.

1 minuut over 6:30. Een hele goede morgen aan u allen toegewenst. Goedemorgen Nederland. U bent afgestemd op your favorite radio station, Ujala Radio. Namens directie en crew heet ik u allen heel heel hartelijk welkom. Deze donderdag de 11 juni 2026. Swagatam, Khushamdi, Namaskar, Satriyakal. Good Day with RJ is nu weer van start gegaan. Het programma met daarin de actualiteiten. En uiteraard ook wel de mooie liedjes die ik voor u heb uitgekozen. En dan gaan we beginnen met eentje van Ankit Tiwari. Hartelijk welkom allemaal.

मैं जब देखता हूँ भाई, अंकित तिवारी was dat ook weer. Een Indian pop song van vorig jaar ook alweer. En dat was zeker ook weer even mooi om gehoord te hebben, nietwaar? Dan heb ik een andere hier zo van even kijken. Dat is Pyare Lage, Tulsi Kumar en Vishal Mishra krijgen we dan te horen.

Zo wakker worden is wel lekker, toch? Nou, wat rek- en strek oefeningen gauw doen voor degenen die wat later beginnen. Die stappen nu uit bed dus. Maar de anderen die al druk bezig zijn hun ontbijtje klaar te maken en zo meteen de deur uit te gaan. Voorzichtig in het verkeer. Een ongelukkie die schuilt in een klein hoekje. En een gewaarschuwd mens telt dus voor twee, hè?

kwart voor negen in de uitzending van Ujala Radio, hè. Wat een mooi liedje was dat ook alweer, hè. Dira Rehonki. En dat was dus van Arijit Singh. En natuurlijk willen sommigen ook wel weten, was het van een film? Jawel, het was wel van een film, hoor. Dira Rehonki. Hoge Theory. Zo heet dat album. Af en dan zijn we nu richting de 90s. Even kijken wat we gaan zetten. Zal ik deze als eerste zetten? Ja, want dat is ook wel een geweldig liedje. Dat we hier zo te horen zullen krijgen. En by the way, mensen die me al appjes hebben gestuurd, heel, heel hartelijk dank ervoor. Blijf afgestemd op je favoriete radiostation. Degene die net wakker zijn, een fijne dag aan u allen toegewenst. Oké, 13 voor, alweer bijna 12. Dus laten we snel gaan naar onze 90's. En dan wil ik met deze beginnen uit 1996. Is een liedje uit de film Gamoshi, The Musical.

Ja, wat een geweldige song was deze ook weer van Udit Narayan uit Gamoji, de musical. Nana Patekar heeft hierin gespeeld, Salman Khan, Manisha Koirala en Seema Biswas. Mooie film was dat, van Sanjay Leela Bhansali. Maar ja, als je deze man hoort, dat hij het geregisseerd heeft, dan weet je ook wel dat je naar een goede film zit te kijken. Een film waarin de rollen goed verdeeld zijn en goed over nagedacht is. Mooie film. Anyway, dankjewel allemaal voor de appjes. Ga ze strakjes dan met je doornemen. Voor nu ga ik naar een andere song. En dat is uit de film 15th August. En daarin hebben gespeeld, even kijken, Ronnie Troy, Tiska, Chopra. Tiska Chopra en Shakti Kapoor, die hebben in deze film gespeeld. En een van de mooiste liedjes daaruit is deze toch wel, hè? Van Kumar Sanu en Alka G.

hebben we uit de 90s gehad, hè? Deze was uit 1993, 15 augustus. Ja, dat was weer even mooi. Ronnie Troy dus heeft daarin gespeeld. Maar 15 augustus is dus ook de onafhankelijkheidsdag van India. Hè? Toen ze onafhankelijk werden van Engeland. 1947, als ik me niet vergis, hè, zo uit het hoofd. Anyway, even snel naar de appjes toe. Asja uit Haarlem, dankjewel voor je appje. Fijne dag ook toegewenst aan Wimla. Ook mijn matchmaker is al lekker wakker geworden en krijgt al zoveel appjes ook weer. Goedemorgen ook bij Haji Abdul Wahab Dennis. Zus Lina uit Enschede, ook een mooie donderdag aan jou toegewenst. En Rowien is ook al van de partij. Altijd weer lekker vroeg erbij. Dankjewel voor je appje en werk ze ook weer. En ook Albert is alweer uit de veren. En is ready om naar het werk te gaan. Dankjewel allemaal voor de appjes. En blijf ze ook opsturen op 020-363-0808. Zo, dan gaan we zo meteen naar de commercial break toe. Ik ga de nieuwtjes voor je bekijken. En dan krijg je zeker ook nog het een en ander van me te horen wat betreft het WK voetballen. Hè? En dat is alweer hot, hot, hot.

live vanuit de Hoofdstad. Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het? Door Shadi honen wel het? Door DJ A. Vermaes op Ujala Radio. Vandra Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus... ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het? Door Shadi honen wel het? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: bekendgemaakt. De Iraanse revolutionaire garde kondigt de volledige sluiting van de straat van Hormuz aan naar aanleiding van recente Amerikaanse aanvallen. Alle vaartuigen, waaronder olietankers en vrachtschepen, mogen de strategische vaarroute niet langer passeren. De Iraanse marine meldt dat 2 schepen die probeerden illegaal door de zeestraat te varen zijn geraakt. Een Europees importverbod op producten uit illegale Israëlische nederzettingen lijkt steeds waarschijnlijker. Minister Tom Berendsen zei in de Tweede Kamer dat hierover achter de schermen wordt gesproken en positieve signalen worden waargenomen. Het verbod zou via handelsbeleid kunnen worden geregeld met een gekwalificeerde meerderheid van de lidstaten. Nederland voert gesprekken met verschillende staten. De Franse zanger Patrick Bruel wordt aangeklaagd voor verkrachting, poging tot verkrachting, een aanranding en seksuele intimidatie. De 67-jarige werd maandag opgepakt en in voorarrest geplaatst. Het onderzoek richt zich op seksueel geweld jegens 13 mogelijke slachtoffers tussen 2010 en 2019 in Frankrijk, Zwitserland en België. Bruels advocaten zeggen waar mogelijk mee te werken aan het onderzoek. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon. In de oostelijke provincies ontstaan wel buien die minder fel zijn dan eerder. In de rest van het land is vanmiddag overwegend droog. En de temperatuur loopt op naar zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Ujana Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download

0: nieuwe video- en audio-podcast van Mujala. Speciaal voor ambitieuze young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders en cultural and community leaders. Kijk en luister naar de Mujala Table op Mujala Radio en via de sociale media van Mujala. De Mujala Table, where captains share their journey. De volledige podcast staat online.
1: Mujala Radio, raat en dien, 24 घंटे लगातार आपके लिए door gaat hier. Aur ha, tu mangega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? तो हम भी दिल से आपसे बात करेंगे हर एक चीज रात और दिन आप हमसे बात कर सकते हैं

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisse Vooruitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisse Vooruitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: you are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. Het is nog niet bijzonder druk op de weg. De meeste files staan op de wegen in de Randstad en in het zuiden. Op de A27 staat de langste file van Breda naar Gorkum. Daar rijdt het langzaam tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum over 10 kilometer met bijna een kwartier vertraging. Op de A59 van Den Bosch naar het westen tussen de afrit Dussen en knooppunt Hooipolder 5 kilometer file en daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Good day with RJ. Goedemorgen met RJ. Hallo RJ. Goedemorgen RJ. Hallo. Ujjala ke saath. Ghar ghar mein. Auto mein. Chahe jahan par bhi hain. Aap Ujjala hi Ujjala sunte hain. Ujjala ke saath. Een hele goedemorgen met RJ. Good morning.

inmiddels geworden 7:08. Een hele goede morgen aan u allen toegewenst. Het is donderdag 11 juni, de dag dat dus het WK van start gaat. Om 9:00 avonds en wel bij de NOS. Hè? Ja, dat is ook wel goed om te weten. Maar waar moet je nou eigenlijk kijken? Is dus de NOS vandaag. En hoe het schema eruit ziet, ja, u heeft vast en zeker wel iets erbij gehad wat je thuis kunt ophangen om dan door te strepen of dan om zelf te zetten hoeveel je denkt dat de ploegen zullen winnen. En dan gaat men betten, hè? Ja, dat doet men ook wel, ja. Om dan te gaan zeggen van, kijk, we doen het zo en we doen het zo. In elk geval, wat heb ik allemaal hier voor je in de player staan? Ik begin met wat leuke songs uit de film. Tenminste, eentje uit de film. Dit heb jaar, dit van vorig jaar. Raad op haar. Niet goed geslapen vannacht? Nou, ik hoop maar dat ik je goed wakker maak met de muziek nu.

Ik hoa uit de film Dede Piarde. Aja Dugan heeft natuurlijk ook weer daarin gespeeld, hè. En dan gaan we naar Bert Maasje van Neha en Tonieke.

Dat waren dus wij bij hen. Tony en Neha Kakker uit... het was een albumsong. Dan heb ik nog een ander liedje, ook een albumsong kan je zeggen. Een popsong. Ishka Abhi Bhakti van Alexandra Joy.

prachtige popsong hebben we gehoord van dit jaar is deze. En dan ga ik naar een andere popsong. Ja, ze hebben gewoon hele leuke liedjes tegenwoordig. Ischke Goeda.

Jazeker, was dit ook weer zo'n mooie song, toch? En dan gaan we hier naartoe. Ja, natuurlijk, we moeten ook flink op tempo erbij halen. En dat is deze, Tjunnery Tjunnery.

0: ja, dat was lekker pittig, toch? Brengt ons naar 7:30. Strakjes hebben we de nieuwtjes. Maar nu eerst deze uit een mascara.
1: Maar ik had het verreerd.

Zo, en dan is het bijna tijd om naar de nieuwtjes toe te gaan. Maar zal ik toch nog één liedje erbij doen? Dat is deze. Een prachtig liedje. Van Javed Ali en Palak Mujhal, Dil Kehta Hai.

0: dan is het tijd geworden om met de nieuwtjes van start te gaan. Laten we hiermee beginnen. UWV laat onderzoek doen naar de werkcultuur, zo bevestigde de uitkeringsinstantie na vragen van 1 Vandaag en uiteraard ook van AD. Adviesbureau KPMG voert het onderzoek uit na publicaties over een toxische werkcultuur eerder dit jaar. Ze noemen het toxisch, is dus giftig. Giftig, dat bedoelen ze. Vooral jonge UWV-artsen in opleiding, UWV-artsen in opleiding in de regio Amsterdam, die klaagden eerder steen en been over een hoge werkdruk en een onveilige, zelfs giftige werkomgeving. De beroepsvereniging van UWV-verzekeringsartsen, NOVAG, die bevestigde dat beeld. En artsen bij UWV verwerken aanvragen voor uitkeringen, zoals VIA. De wet die regelt dat je een uitkering krijgt als je arbeidsongeschikt raakt. Maar door enorme achterstanden ligt er veel druk op de artsen en dat kan, zo meent NOVAG, ten koste gaan van de opleiding. Artsen die niet zomaar vertrekken bij UWV, omdat zij dan een boete riskeren, die kan oplopen tot vele tienduizenden euro's. Ja, dat wil je niet aan je broek hebben hangen, hè? Minister Hans Velbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zei in een reactie zeer bezorgd te zijn over de angstcultuur. Hij zegt: ik neem deze signalen zeer serieus. We hebben hier ook meteen contact overgezocht met UWV en hij drong na de berichtgeving ook bij UWV aan op een onderzoek. Maar UWV verklaarde in een reactie een veilig werkklimaat uiterst belangrijk te vinden en signalen over een onveilig werkklimaat, dat zij dat ook serieus nemen. Maar ja, dat blijkt dus niet zo te zijn. Want anders zouden de artsen in opleiding vooral ook niet klagen daarover, toch? Goed, dan gaan we naar ander nieuws en allemaal hebben ze het over Iran die met tegenaanvallen is begonnen. En Trump, ja, kan die alles nog politieker maken? Wil hij dat? En ook wat betreft het voetballen, daar zit hij ook echt wel bovenop. Terwijl de Verenigde Staten in oorlog zijn met Iran, is het land gastheer van het WK voetbal dat vandaag dus van start gaat. Mede door het optreden van de immigratiedienst is er veel onrust rond het toernooi. Maar een politiek beladen WK is niet uniek. Dat is al vaker gebeurd dus. Er gebeurt erg veel in de wereld rond dit WK en dat beseft Gijs de Jong, secretaris-generaal van de KNVB. Bij een perspresentatie eerder deze week in New York toonde hij een reeks internationale krantenartikelen die wel over het WK gingen, maar niet over voetbal. Ja, dat is dubbel. Er waren tijden dat de KNVB stevast zou reageren op dit soort nieuws. Maar we zijn inmiddels iets wat terughoudender, vertelde de Jong. Als we moeten reageren op alles wat rond dit WK internationaal gebeurt, dan zijn we de hele dag bezig en dat willen ze dus niet. De afgelopen dagen werd het internationaal niet rustiger rond het WK. Een Somalische scheidsrechter bijvoorbeeld werd geweigerd bij aankomst in de Verenigde Staten. En Iran dreigt wedstrijden stil te leggen als in het stadion geprotesteerd wordt tegen het bewind in het Aziatische land. Ondertussen laait het geweld weer op tussen de VS en Iran, die al ruim 3 maanden met elkaar in oorlog zijn verwikkeld. En dat is natuurlijk geen fijn nieuws. Zo waarschuwde mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch dat het WK een internationale schande en een platform voor repressie binnen de VS kan worden. En nog veel meer hierover te vertellen. Dus je kan het ook allemaal nalezen op de krantenwebsites, die de vele krantenwebsites die er zijn. Ja, ze zijn er allemaal, hè. Goed, laten we nu maar naar een liedje gaan. Dan ben ik straks weer bij je terug.
1: Mera khat mila tha aapko.
2: Ji ha. Upar mera naam likha tha, niche aapka. Beech ka kagaz khura tha.
1: Ji wo दरअसल बात यह है कि दिल की बात कागज पर ना ला सका।
2: कौन सी बात?
1: इतनी बड़ी बात कि इंसान लाखों किताबें लिख डाले तो भी ना कह सके, और इतनी छोटी बात जिसे एक आंसू, एक सिसकी, एक मुस्कुराहट कह दे। रेखा, बात वही है जो इस धरती के पहले मर्द ने इस धरती की पहली औरत से कही थी, मुझे तुमसे प्यार है।

0: Netta Mangeshkar en Mohammed Rafie uit de film Aan Baan was dat. Nou, het is vandaag donderdag 11 juni. De examenuitslagen van het eerste tijdvak voor VMBO, HAVO en VWO wordt dus vandaag bekendgemaakt. Vanaf 8 uur. Ja, iedereen zit op springen nu op dit moment. Velen zijn al vroeg eruit, want dan konden ze niet slapen. Wat krijgen we vandaag te horen? Vanaf 8 uur zijn de normeringen beschikbaar. En scholen die bellen de leerlingen doorgaans in de loop van de middag op, tussen 12 en 5, met het verlossende telefoontje. Dus ja. VMBO Algemeen, HAVO, VWO, flexibele digitale examens, die krijgen dus hun uitslag vandaag te horen. Maar van 16 juni tot en met 23 juni worden er wederom voor het tweede tijdvak de herkansingen dan afgenomen, de centrale examens. En op 30 juni hebben we dan de uitslag van het tweede tijdvak. Vandaag dus de big day als jij je schooltas en de vlag buiten kunt hangen. Voor nu is het even afwachten nog, hè. Maar dan heb ik nog ander nieuws. En dit nieuws is zeker ook goed om met je door te nemen. Wetenschappers hebben in het zuidoostelijke deel van de Indische Oceaan, op een diepte van zo'n 7 kilometer, het tot nog toe grootste en oudste walvissenkerkhof ter wereld gevonden. Er werden, ja, dat staat wel tussen aanhalingstekens, maar daar zijn er dus heel veel walvissen gestorven, zo te zien. Er werden na meerdere duiktrips honderden resten aangetroffen. De ontdekking werd gedaan in de zogenoemde Diamantina breukzone, zo'n 1500 kilometer ten zuidwesten van de Australische stad Perth. Er werd onder meer een fossiel ontdekt op 7002 meter diepte. En het vorige record stond op een, zeg maar, ruim 4200 meter diepte. En daarna doken de wetenschappers er nog eens 32 op. Geraamtes dus, zeg maar. Uiteindelijk werden over een afstand van 1200 kilometer 476 locaties in kaart gebracht, waar honderden fossielen en karkassen van walvissen liggen. Veelal van al lang uitgestorven soorten ook nog. En de oudste overblijfsel was er een van zo'n 5,3 miljoen jaar geleden. Dat alles is al lang berekend voordat ze dit bericht dus hebben uitgebracht. Zoveel dingen hebben ze al vooraf gedaan. Want zo'n 5,3 miljoen jaar geleden, dat bereken je niet in 2 dagen. En ook zijn op de zeebodem nieuwe, voor de wetenschap nog onbekende uitgestorven soorten aangetroffen. En daarnaast werden karkassen gevonden van 5 walvissoorten die ook vandaag de dag nog voorkomen. Zo staat in de gisteren gepubliceerde het wetenschappelijke tijdschrift Nature. En het feit dat er zoveel verschillende resten zijn gevonden, wijst er volgens de wetenschappers op dat het gebied al miljoenen jaren door walvissen in gebruik is als trekroute. Met name de wat jongere karkassen zijn een voedingsbron voor het bodemleven. De resten zijn onderdeel geworden van het ecosysteem. Ja, we hebben nog veel meer nieuws, maar laat ik eerst gaan naar een andere song. Deze bijvoorbeeld.
1: Yo, honey, sing.

hoef ik je niet te zeggen uit welke film dat is. Hè. En ja, de jongeren die net onder de douche stonden, die zijn al lekker eruit. En zijn nu aan hun ontbijt bezig. Straks ga ik de appjes doornemen. Laat ik even snel naar dit... Ja, ik vind het geen fijn bericht, maar goed. Het is nou eenmaal gebeurd. En ze hebben het ook dus doorgegeven aan AD bijvoorbeeld. Een loodzwaar besluit voor het Ossecross Festival in het Overijsselse Hellendoorn. Het driedaagse feest dat vrijdag zou beginnen is per direct afgelast. Afgelopen dinsdagmiddag kwam namelijk het zoontje van een van de organisatoren om het leven bij een verkeersongeval met een busje. Het fatale ongeluk gebeurde dinsdag rond 5 uur 's middags aan de Vonkerserve in Hellendoorn. En hulpdiensten die rukten massaal uit. Naast meerdere ambulances en de politie werd ook. En door de politie werd ook een traumahelikopter ingezet. Ondanks alle inspanningen van de hulpverleners overleed het kind aan de verwondingen. Voor de organisatie van het festival rest nu alleen nog rouw. Vanwege een ingrijpend verlies binnen de organisatie hebben zij met intens verdriet besloten het festival te annuleren, laten zij weten in een reactie. Ze vragen dus ook om begrip en kunnen op dit moment nog niet overzien wat het allemaal betekent. En als het nog überhaupt door zal gaan. De politie heeft de bestuurder van het bestelbusje, een 25-jarige man uit Holten, aangehouden. Ja, het is geen fijn nieuws om dat te moeten doorgeven, nietwaar? Zo, dan gaan we nu naar de appjes toe. Van Auntie Jessie heb ik een belletje gekregen uiteraard. Auntie Jessie, een mooie dag ook aan jou toegewenst. My bro Rakesh, een fijne dag ook aan jou. Werk ze ook weer, Raj zal ik zeggen. Een mooie dag ook aan jou toegewenst, ook Sudesh. Ook van Gisla uit haar vakantieplek bestemming. Hannover heeft zij me een appje gestuurd. Dankjewel daarvoor. En ook even kijken. Van Lutschman heb ik een appje gekregen. Fijn aan het ontbijt. En ook, hey Lucy uit Utrecht, dankjewel voor je appje. Fijne dag ook aan jou toegewenst. En ook Yvonne Douwelut. Een mooie dag ook. Ja, het zonnetje schijnt hier in Amsterdam Zuidoost. Ik hoop daar in Zoetermeer ook. Ja, want Tashmi zit lekker in haar schommelstoel. Ja, gezellig hoor. En iedereen heeft zo te zien zijn eigen schommelstoel. Ravi zal naar het werk doen. De groeten van me, of als hij meeluistert. Ravi bij deze. Gegroet. Armaan, die is al onder de douche vandaan gekomen. Heeft zijn ontbijtje al verorberd misschien. En Kiwi zit ook al aan zijn ontbijtje. Fijne dag daar in Zoetermeer toegewenst. Ook Ria Kanlu is erbij. En wenst de crew van Ujala Radio ook een mooie dag toe. Dankjewel, meis. Shanta Tahlu, ook een mooie dag aan jou toegewenst. Alice, have a nice day. En ook Mila is erbij. En ook Mila zegt van een fijne dag ook toegewenst. Dankjewel.

En dan ben ik even aan het checken wat ik nu voor je ga opzetten. Nee, dat gaan we niet zetten. Dat hebben we net gehad. Want we gaan nu weer naar onze 70s song. Of liever gezegd eentje uit 69. Dus net op de rand naar 70 toe. En dat is uit een film waarin Shashi Kapoor in heeft gespeeld. Ik Shrimaan, ik Shrimati. En de film is... de film was van 1969. En dan krijgen we het liedje. Je hebt een female en een male version. Maar ik heb de versie van... Suman Kalyanpur voor je eruit gehaald. Sohana Safar.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
2: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
0: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het Tuchcollege van de Gezondheidszorg in Den Bosch heeft een hulpverlener een beroepsverbod opgelegd vanwege ernstig alcoholmisbruik dat risico's voor patiëntveiligheid opleverde. De man werd in 2024 veroordeeld voor het meenemen van middelen onder de opiumwet en werkte daarna als ZZP'er in de zorg. Hij voerde ongepaste medische handelingen uit en verkeerde volgens politie meerdere keren onder invloed van alcohol. Het aantal buitenlandse studenten in Nederland is dit jaar voor het eerst sinds 2006 gedaald naar ruim 129.000. De afname wordt sterk beïnvloed door minder studenten uit Duitsland en China, respectievelijk 1680 en 1000 minder. Het aantal Duitse studenten daalt al sinds het collegejaar 2022-23, mogelijk door nieuwe opleidingseisen voor psychotherapeuten. Chinese universiteiten stijgen in internationale ranglijsten. Meer dan 182.000 middelbare scholieren horen vandaag of ze geslaagd zijn voor hun eindexamen. Het merendeel, bijna 95.000 leerlingen, zit op het VMBO. Ruim 51.000 havisten en ruim 36.000 VWO'ers doen dit jaar examen. De uitslagen van herkansingskandidaten volgen later en het totale slagingspercentage wordt pas in het najaar bekendgemaakt. De Iraanse revolutionaire garde kondigt de volledige sluiting van de straat van

0: taboes aan naar aanleiding van recente Amerikaanse aanvallen. Alle vaartuigen, waaronder olietankers en vrachtschepen, mogen de strategische vaarroute niet langer passeren. De Iraanse marine meldt dat 2 schepen die probeerden illegaal door de zeestaat te varen zijn geraakt. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon. In de oostelijke provincies ontstaan wel buien die minder fel zijn dan eerder. En de rest van het land is vanmiddag overwegend droog. En de temperatuur loopt op naar zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Ujana Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.

0: een nieuwe video- en audio-podcast van Mujala. Speciaal voor ambitieuze young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders en cultural and community leaders. Kijk en luister naar de Mujala Table op Mujala Radio en via de sociale media van Mujala. De Mujala Table, where captains share their journey. De volledige podcast staat online.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
0: Mujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Mujala Radio, always shining.

0: are. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet bijzonder druk. De meeste files staan op de wegen in de Randstad en in het zuiden. Een paar files vallen nu wel op. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam, tussen Baren en Blaricum, 8 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. A12 richting Den Haag, tussen Zevenhuizen en Zoetermeer, 7 kilometer file met ruim een kwartier vertraging. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. A28 van Zwolle naar Amersfoort, tussen het Harde en de afrit Elspeet, 4 kilometer met 10 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. En de A73 richting Maasbracht is nu helemaal dicht door een ongeluk tussen Roermond en Roermond-Oost. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Good day with RJ. Goedemorgen met RJ, Abuja Radio. Toe Janne het toch. Ujala Radio. Sabse barkawala.

7 minuten over 8. Een hele goede morgen aan u allen toegewenst. Ja, ik heb in de tussentijd aardig wat appjes weer binnengekregen van Roos. Roos, een hele mooie dag ook aan jou toegewenst. Het wordt wel grijs, nat en grauw vandaag. Maar goed, we maken er het beste van, toch? Ook Paris en Gerda Moerli, dankjewel voor jullie appje. En de Golden Girls daar in Estepona, die vermaken zich uitstekend. Want ze hebben lekker weer daar. Margriet, Femia, Bea en Malti, enjoy. En dankjewel voor jullie appjes. Ook allemaal trouwe luisteraars van Ujala Radio. En dat is ook wel Lekbierji en Parivaar in Purmerend. Hartelijk dank. En Kees, waar je ook bent. Vandaag ben je in Berlijn. Ook daar luister je naar Ujala Radio. En waarschijnlijk weer op zoveel hoogte. En Laila, dank je wel ook voor je appje. Ook voor jou een blessed day, zal ik zeggen. 8 over 8 inmiddels geworden. En dan moet ik even kijken naar welke song we toe gaan. Ja, dan doen we deze uit The 80s. Uit de film Justice Chowdhury. Asha Bhosle en Kishore Kumar.

Wat een prachtig lied was dat ook weer, toch? Ja, om dat weer gehoord te hebben. Nou, dan moet ik eventjes dit stopzetten, want dat is niet de bedoeling dat we dat weer moeten krijgen erbij. Maar, gij gaat maar door en dat is niet de bedoeling. Anyway...

ik heb hem al stopgezet hoor. Maar wat ik dus voor je wilde afdraaien. Ja, dat was de goede wel van Lakshmi O Lakshmi uit Justice Chowdhury. Jitendra heeft daarin gespeeld. En nog vele anderen die daarin te zien waren. Maar we gaan naar een andere. Dit is maar kort hoor. Dit is maar kort. En heb ik je ook al vaker laten horen. Dit is wel Beat It. Ik kan ook de versie van Billie Jean voor je zetten. Maar nee, ik hou het maar eventjes hierop.

zeggen wat je wil, maar he beat it all, kan je zeggen. Want ook vanuit zijn graf roelt hij de world. Jazeker, want met meer dan 4 decennia na de release van Michael Jackson's Billie Jean staat hij dus weer op nummer 1 in de wereldwijde hitlijst van, hoe kan het ook anders, Spotify. Met zo'n 5,51 miljoen streams. Het legendarische nummer staat dus nu al 14 dagen op de eerste plaats. Nou, dat zal nu nog wat langer worden, want iedereen heeft de film gezien. Niet 1 keer, maar wel 2, 3, 4 keren. Als het niet meer is, je bent een fan van hem of je bent dat niet. Maar ook al ben je geen fan, want de kleintjes die weten nog van niks, maar die proberen nu de dansjes ook al uit. Alles krijg je te zien op social media, hoe je die moonwalk moet doen. En wat een geweldige danser was deze fan. Maar goed, je ziet nu ook wel filmpjes van hem, waarbij hij dan ook aangaf dat hij vanaf 3, 4 jaar oud was begonnen met zingen, dansen en dat hij ook niet anders kon, want anders, zijn vader was er als een kei bij dat ze maar door moesten gaan. Tot ze er bijna bij neervielen. Dus hij heeft niet echt een jeugd gehad, deze man. En ja, op den duur weet hij ook niet meer wat hij deed. Vandaar zijn pretpark wat hij had. De dieren die hij dan als huisdier hield. Want dat was alles wat hij eigenlijk gemist heeft. Om naar een dierenpark te gaan. Naar een pretpark te gaan. Nee, het was een en al dansen, dansen, dansen wat hij moest doen. Michael Jackson is niet meer. Vanaf 2009 is hij dus overleden. En nu met die film, waar met zijn neefje daarin, die hem helemaal geweldig heeft nagedaan, moet ik zeggen, van ja, het is alsof hij weer leeft. Vooral nu daar hij weer met zijn Billie Jean op nummer 1 staat. Anyway, laten we maar weer verder gaan met andere songs die ik dan weer voor je heb geselecteerd, hoor.

Yo-Yo Honey Single. En deze vent heeft het dus nu ook alweer helemaal voor elkaar. Na zijn ziekte en alle medicatie die hij dan had gekregen. En ja, dat hij kaal is geworden, daar kan hij nu niets aan doen. Want dat groeit niet meer aan. Maar hij zegt, hij was ook behoorlijk dik geworden toen ter tijd. En hij zegt, hij is nu weer helemaal onder de pannen. Hij gaat weer goed, de goede kant op. En dan hebben we het nog eventjes weer over Ramtjeren. Hij is ontzettend populair. En hij zou een pauze inlassen. Hij zou 3 maanden vrij willen nemen nu. Want hij zegt van, de film Paddy was fysiek erg zwaar. Hij heeft heel veel van daarvoor moeten trainen en heel veel daarvoor moeten laten. En dat heeft ook gemaakt dat hij wat blessures heeft opgelopen. En die blessures, die genezen natuurlijk niet vanzelf. Het gaat wel, maar zodra hij weer bezig is, dan komt het weer op. Dan komt het weer allemaal op. En hij zegt van, nou moet ik toch maar even een rustpauze inlassen. Aangezien een ander project, zwaar project, weer eraan zit te komen. En dan moet hij daar ready voor zijn, nietwaar? Dus gaat hij even een rustpauze inlassen.

Nikash Aziz en Friends hebben we dus gehoord uit de film Paddy. Nou, dan heb ik even een berichtje voor hem. Maar laat ik eerst even de appjes doornemen. Marianne uit Groningen, dankjewel voor je appje. Fijne dag ook toegewenst aan Andrew en Chitra in Maarsenbroek. Ook Chandra wens ik een mooie dag toe. En ja, Mila, dankjewel voor dat appje. Want tegenwoordig zetten ze van alles en nog wat aan je autoruiten. Laatst kreeg ik ook iets van, als ik mijn auto wil verkopen, moet ik zo en zo een nummer bellen. Ik denk, ik trap er niet in en jij stuurt me iets van een 20 euro briefje. Als ze dat erin zetten tegen je ruitenwisser aan, moet je dat niet proberen weg te halen. Maar ja, als dat ding dan voor je neus staat te wapperen, wat moet je dan doen? Want het wordt een grijze en grauwe dag. Oké, Boyke, ook voor jou een hele mooie dag toegewenst. En dankjewel ook voor je appje. En als we het strakjes gaan hebben over de vakantie, want die zit er ook alweer aan te komen. Je moet ook alweer alles van tevoren hebben doorgegeven op je werk, hè? Dus velen weten al wanneer ze weer met vakantie gaan. Anderen zijn nu al lekker op vakantie. Maar wie dus de komende zomer op vakantie gaat en naar bijvoorbeeld het Italiaanse eiland Sardinië en van plan is het strand Punta Malentis te bezoeken, kan de parasol maar beter thuis laten. Alleen strandgangers met kinderen jonger dan 10 jaar of ouderen boven de 65 jaar mogen nog parasols meenemen naar het strand. Bapre, wat is dat voor nieuwe regel? Iedereen kan wel een zonnestreek oplopen, toch? Niet alleen kleintjes en ouderen. Maar goed, de gemeente Villasimius in het zuidoosten van Sardinië, een Italiaans eiland in de Middellandse Zee, heeft verschillende maatregelen genomen om het drukke strand te beschermen. En zo geldt ook een toegangsprijs nu van 10 euro. Dus als je daar naar het strand wil gaan, moet je ook nog betalen. Ben je met 5 mensen? Nou, dan ben je 50 euro kwijt. Nou, en de nieuwe regel zorgt voor een storm aan kritiek. Zo schrijven de buitenlandse media, uiteraard. En om een parasol op te kunnen zetten, moet je... Vraag je dan af, moet ik dan een kind erbij halen? Moet ik een kind huren ergens? Gaat men dan cynisch te werk? Ja, dat denkt men dan. Als je een parasol wilt opzetten, moet je dan je opa ook nog meenemen voordat je dat kunt doen? En men wordt er cynisch van, dus gaan ze allerlei dingen schrijven. Maar ja, andere strandgangers die zeggen parasols nodig te hebben om zich te beschermen tegen de zon. Uiteraard, daarvoor heb je toch een parasol nodig. En verschillende mensen roepen op het strand dat ze die gaan boycotten en simpelweg naar een andere kuststrook op het Italiaanse eiland zullen gaan. Waar deze maatregel dus niet geldt. Ja, ze laten je wel voor schut staan, moet ik zeggen. Enfin, we gaan ons weer richten op een van onze Suna Chiraya Stuchko.

Kapoor, Kritis Anonen, Rashmika, Mandana, die spelen in deze cocktail movie. En deze Tuchiko is gezongen door, hoe kan het ook anders, de man met de formidabele stem. Dat is dus Arijit Singh en Sunit Chauhan hebben we ook erbij gehoord. Nog een andere mooie popsong is deze, van Vatsal Bhoya, Tere Naam Lunga.

Zo gaan we langzaamaan naar 9 uur. Ik heb dan nu ook weer een lekkere uptempo song voor je van Tiger Shroff in The Player. Bepena, die kennen we ook al.

Noem wel vaker vragen om te zingen voor de Bollywood-industrie, hoor. Niet alleen maar voor de popsongs die hij dan op zijn naam heeft staan. Tiger Shroff, acteur en ook nog zanger, want hij zingt ook goed. Ook Ayushman Khurrana zingt ook goed. Had ook meegedaan met Indian Idol, maar kwam niet ver. Maar ja, nu zingt hij af en toe ook wel voor een film. Tenminste waarin hij zelf speelt, hè. Anyway, we gaan door met een andere song uit de film Paddy. Hey la la lo. Get on her home, get

veel muziek erin. En dat kan dus niemand minder zijn dan Ea Rahman, die de muziek heeft gemaakt voor de film Paddy. Zowel een Tamil version of Telugu version is er. Een Telugu version en een Hindi versie is er. En dit is dan de Hindi versie die we gehoord hebben van Rakshita. Rakshita en een Suresh die ook hier

elkaar, zei ze ook weer. Een popsong van Sjaan en Anousha. En dan gaan we naar de volgende song. Eén voor de laatste lied, kan je zeggen. Voordat ik u ga groeten en u een fijne dag ga wensen, gaan we dus genieten van Dilbara. En dit is al naar de film Patipatni or Wo. Dit is uit 2019. Wow.

Zo, en dat brengt ons naar 3,5 minuut alweer voor 9 tijd geworden om u te groeten. Een hele fijne dag verder toe te wensen. Degenen die examen hebben gedaan en vandaag wachten op dat verlossende belletje. Ik duim voor jullie. Maar ja, je weet hoe je gewerkt hebt, dus dan weet je wel als je bang moet zijn of niet. Of als je blij kunt zijn, of je de tas alvast gepoetst en al klaar hebt staan om uit te hangen. Hele fijne dag verder toegewenst en graag tot morgenochtend, dan ben ik er weer. Dan gaan we het weer even lekker gezellig maken hier bij Ujala Radio. Stay tuned. Een fijne dag verder toegewenst. Vandaag is donderdag, dus als ik me niet vergis hebben we ook nog in de avonduren collega Rotten. Dus blijf zeker afgestemd op Ujala Radio. Ik weet niet wie er allemaal tussen de middag komen. Ik weet waarschijnlijk wel van Chai Coffee of Coffee Chai. Als ze er zijn, veel plezier daarmee. En blijf vooral afgestemd op your favorite radio station. Dankjewel allen voor de appjes. Mijn gang voor Ujala Radio. RJ Shubdin Ek Mubarak Din. Namaskar. Allah Hafiz Gate Gungunate Armuskurate Rehna.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen. Van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
2: Raad Aldin. Subha al-Sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio. Tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes. Door radio. Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर ये ईमेल नर info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो.
3: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Bijna de helft van de Nederlanders deed vorig jaar vrijwilligerswerk. Dit aandeel is vergelijkbaar met 2019, maar ligt lager dan in 2024 en 2023. Vooral 65 tot 75-jarigen zijn wekelijks of maandelijks actief, meestal bij sportverenigingen. De meeste vrijwilligers beoordelen hun inzet met een 7,7 als rapportcijfer. De Amerikaanse ambassadeur bij de NAVO, Matthew Whitaker, roept Amerikaanse en Europese bedrijven op om meer samen te werken aan defensiematerieel. De Verenigde Staten zullen de NAVO niet de rug toekeren. Maar de lastenverdeling moet eerlijker worden. Bondgenoten moeten meer inspanning leveren en Europa mag niet langer op Amerikaanse financiering voor veiligheid vertrouwen. Het Tuchcollege van de Gezondheidszorg in Den Bosch heeft een hulpverlener een beroepsverbod opgelegd vanwege ernstig alcoholmisbruik dat risico's voor patiëntveiligheid opleverde. De man werd in 2024 veroordeeld voor het meenemen van middelen onder de opiumwet en werkte daarna als ZZP'er in de zorg. Hij voerde ongepaste medische handelingen uit en verkeerde volgens politie meerdere keren onder invloed van alcohol.

0: Het aantal buitenlandse studenten in Nederland is dit jaar voor het eerst sinds 2006 gedaald naar ruim 129.000. De afname wordt sterk beïnvloed door minder studenten uit Duitsland en China, respectievelijk 1680 en 1000 minder. Het aantal Duitse studenten daalt al sinds het collegejaar 2022-23, mogelijk door nieuwe opleidingseisen voor psychotherapeuten. Chinese universiteiten stijgen in internationale ranglijsten. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon. In de oostelijke provincies ontstaan wel buien die minder fel zijn dan eerder. In de rest van het land is vanmiddag overwegend droog. En de temperatuur loopt op naar zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Ujana Radio.
1: Hi, I'm Katrina Kef.
2: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
3: Hi, I'm Farah Khan.
4: Hi, this is Rani Mukherjee.
5: Main Akshay Kumar.
6: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
7: De Ujala Table, de nieuwe video- en audio-podcast van Ujala. Speciaal voor ambitieuze young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders en cultural and community leaders. Kijk en luister naar de Ujala Table op Ujala Radio en via de sociale media van Ujala. De Ujala Table, where captains share their journey. De volledige podcast staat online. Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy.
8: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De dagelijkse files van de ochtendspits lossen nu vrij snel op. Een paar files vallen nog op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Bokstel en de afrit Den Bosch West 10 kilometer met 20 minuten vertraging. A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Ewijk en Heteren 6 met daar een kwartier op onthoud. Dat komt door een auto met pech. De A73 richting Maasbracht is helemaal dicht bij Roermond. Er is daar een ongeluk gebeurd. Verkeer richting het zuiden kan het beste omrijden via Eindhoven over de A67 en de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ujala Radio met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.

You are. Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanochtend schijnt de zon. In de oostelijke provincies ontstaan wel buien die minder fel zijn dan eerder. In de rest van het land is vanmiddag overwegend droog. En de temperatuur loopt op naar zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

You are. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Bijna de helft van de Nederlanders deed vorig jaar vrijwilligerswerk. Dit aandeel is vergelijkbaar met 2019. De Amerikaanse ambassadeur bij de NAVO, Matthew Whitaker, roept Amerikaanse en Europese bedrijven op om meer samen te werken. Het Tuchcollege voor de Gezondheidszorg in Den Bosch heeft een hulpverlener een beroepsverbod opgelegd vanwege ernstig alcoholmisbruik. Het aantal buitenlandse studenten in Nederland is dit jaar voor het eerst sinds 2006 gedaald naar ruim 129.000. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad. Ozana Radio.
1: Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
0: Is jouw business klaar voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
3: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl. Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywoodmuziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Canada is het volgende in een reeks landen dat de regels voor social media voor kinderen aanscherpt. Eerder kwamen bijvoorbeeld Australië en Griekenland met een algeheel verbod. Canada was dat eerst ook van plan, maar de regering is er toch van overtuigd dat de apps veilig kunnen worden gebruikt als er voldoende regels zijn. Uitkeringsinstantie UWV laat extern onderzoek doen naar de eigen werkcultuur na eerdere signalen over een onveilige werksituatie en hoge werkdruk. Adviesbureau KPMG voert het onderzoek uit op verschillende locaties, waaronder Amsterdam. De resultaten moeten eind dit jaar helder zijn, zodat de instantie gerichte maatregelen kan nemen. Bijna de helft van de Nederlanders deed vorig jaar vrijwilligerswerk. Dit aandeel is vergelijkbaar met 2019, maar ligt lager dan in 2024 en 2023. Vooral 65 tot 75-jarigen zijn wekelijks of maandelijks actief, meestal bij sportverenigingen. De meeste vrijwilligers beoordelen een inzet met een 7,7 als rapportcijfer. De Amerikaanse ambassadeur bij de NAVO, Matthew Whitaker, roept Amerikaanse en Europese bedrijven op om meer samen te werken aan defensiematerieel. De Verenigde Staten zullen de NAVO niet de rug toekeren. Maar de lastenverdeling moet eerlijker worden. Bondgenoten moeten meer inspanning leveren en Europa mag niet langer op Amerikaanse financiering voor veiligheid vertrouwen. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon. In de oostelijke provincies ontstaan wel buien die minder fel zijn dan eerder. En de rest van het land is vanmiddag overwegend droog. En de temperatuur loopt op naar zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sab ko ise batate. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio.
6: Bas tu chahiye.
1: Ujala Radio. Hindustaanse sound van Nederland via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the

0: Ujala Radio, always shining. Ujala. Remember masoom the bekhabar. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Kids Studio Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Raad door dien. Aap hem ze baat kerst hebben. Or hem. Aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio Kids WhatsApp nummer hè.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De meeste files zijn opgelost. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen de afrit Veghel en knooppunt Empel. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En een ongeluk veroorzaakt nog file op de A6 Emmeloord richting Lelystad. Tussen Emmeloord West en de Ketelbrug 6 kilometer met 20 minuten extra reistijd. De weg is inmiddels wel weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ujala's Zona Chirea.

0: उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नीदरलैंड तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए।
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Zorgaanbieder Expert Care sluit twee zorgvilla's voor ernstig gehandicapte kinderen pas als er voor alle bewoners een passend alternatief is gevonden. Minister Mirjam Sterk heeft dit afgedwongen na overleg met de eigenaar. De geplande sluiting in Vleuten en Waalre per 1 juli is uitgesteld om zorgvuldigheid voor de kinderen te waarborgen. Paus Leo XIV bezoekt naar Barcelona, de Canarische eilanden, om aandacht te vragen voor het migratievraagstuk. Tijdens zijn reis op Tenerife en Gran Canaria spreekt de paus tienduizenden gelovigen aan. Hij bezoekt ook een beruchte pier die hij wil omdopen van een kade van schaamte naar een kade van hoop. Canada is het volgende in een reeks landen dat de regels voor social media voor kinderen aanscherpt. Eerder kwamen bijvoorbeeld Australië en Griekenland met een algeheel verbod. Canada was dat eerst ook van plan, maar de regering is er toch van overtuigd dat de apps veilig kunnen worden gebruikt als er voldoende regels zijn. Uitkeringsinstantie UWV laat extern onderzoek doen naar de eigen werkcultuur na eerdere signalen over een onveilige werksituatie en hoge werkdruk. Adviesbureau KPMG voert het onderzoek uit op verschillende locaties, waaronder Amsterdam. De resultaten moeten eind dit jaar helder zijn, zodat de instantie gerichte maatregelen kan nemen. Het weer nog. Vanmiddag is het overwegend droog met temperaturen van 16 tot 18 graden. Later bereikt een regengebied het westen en trekt gedurende avond oostwaarts over Nederland. Het wordt een langere tijd nat. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
4: के घर पे आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल ना info@ujala.net info@ujala.net

0: van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujana het toch, Aja.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

0: grenscontroles. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg, tussen Best en Moergestel 8 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. De A15 van Rotterdam naar Gorkum is even dicht bij de Noordtunnel. Dat komt door een te hoge vrachtwagen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Laat je horen, laat je zien. Ujala Radio maakt je dag misschien wel 10 keer leuker.
2: Ujala's

0: are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment een paar files op de A7 Groningen richting Duitsland tussen Ouderschans en de Duitse grens. 2 kilometer met 10 minuten vertraging door

0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
1: You are.
2: Ujala Radio Headlines.
3: Zorgaanbieder Expert Care sluit 2 zorgvilla's voor ernstig gehandicapte kinderen pas als ze voor alle bewoners een passend alternatief is gevonden. Paus Leo XIV bezoekt naar Barcelona de Canarische eilanden om aandacht te vragen voor het migratievraagstuk. Canada is het volgende in een reeks landen dat de regels voor social media voor kinderen aanscherpt. Uitkeringsinstantie UWV laat extern onderzoek doen naar de eigen werkcultuur, naar eerdere signalen over onveilige werksituatie. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanmiddag is het overwegend droog met temperaturen van 16 tot 18 graden. Later bereikt een regengebied het westen en trekt gedurende de avond oostwaarts over Nederland. Het wordt een langere tijd nat. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Zorgaanbieder Expert Care sluit twee zorgvilla's voor ernstige gehandicapte kinderen pas als er voor alle bewoners een passend alternatief is gevonden. Paus Leo XIV bezoekt naar Barcelona de Canarische eilanden om aandacht te vragen voor het migratievraagstuk. Canada is het volgende in een reeks landen dat de regels voor social media voor kinderen aanscherpt. Uitkeringsinstantie UWV laat extern onderzoek doen naar de eigen werkcultuur, naar eerdere signalen over onveilige werksituatie. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio. Doe dan het op. Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw en...

0: bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en roti gerechten. Maar ook onze heerlijke nasi bami chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara bakkebana telo saté sauto samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00 's avonds. Zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 's avonds. Of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
0: 4 juli bestaat 40 jaar.

0: maart vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen gegaan. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen. Van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events. Jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
1: Ujala Radio. Samen en overal. Omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Iran heeft fel gereageerd op nieuwe aanvallen door de VS. De illegale en criminele beschietingen schenden het staakt het vuren en maken het bestand ook bijna betekenisloos. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Ondertussen lopen de onderhandelingen over een vredesakkoord erg stroef. Uitkeringsinstantie UWV gaat een onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat zegt een woordvoerder na een bericht van het programma 1 Vandaag. Het onderzoek wordt gedaan door een extern adviesbureau en moet eind dit jaar zijn afgerond. Er zou een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk zijn bij het UWV. Ook Triodos Bank beperkt de mogelijkheden voor een aflossingsvrije hypotheek. Klanten kunnen vanaf 1 juli nog maximaal 30% van de waarde van hun woning aflossingsvrij financieren met een nieuwe hypotheek waarbij ze tussentijds alleen de rente betalen. Dat geldt ook bij het verhogen van een bestaande lening. Een van de oprichters van ijsproducent Ben & Jerry's vindt dat eigenaar de Magnum Ice Cream Company zijn merk aan het vernietigen is. Het bedrijf zou kritiek op de Amerikaanse president Trump proberen te weren. De Magnum Ice Cream Company heeft gezegd dat het niet de bedoeling is om kritisch te zijn over Trump. Dat druist in tegen de waarde van het merk Ben & Jerry's. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er vooral in het oosten nog een paar buien vallen. Verder schijnt de zon regelmatig en bij een westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vannacht koelt het af naar 12 graden.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.

0: the new video and audio podcast van Ujala. Speciaal voor ambitieuze young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders and cultural and community leaders. Kijk en luister naar de Ujala Table op Ujala Radio en via de sociale media van Ujala. De Ujala Table, where captains share their journey. De volledige podcast staat online. Is jouw business klaar voor de volgende stap? Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisoveruitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisoveruitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: You Are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat file tussen Zoetermeer en Zevenhuizen 4 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden vanuit Den Haag kan via Rotterdam over de A4, A13 en de A20. Verder veroorzaken grenscontroles file op de A12 van Arnhem naar Oberhausen vanaf Zevenaar 4 kilometer. De vertraging is bijna een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hey सुनो वालों, मैं हूं आमिर जयराम और ये है आपका उजाला रेडियो, वही हिंदी हिट रेडियो स्टेशन जहां प्यार, खुशी और मस्ती मिलता है।

Ja, de middag die is begonnen. Het is inmiddels 12 minuten over de klok van 12. De middag die begint lekker met koffie en chai. Ja, je bent gewend. Normaal gesproken is Lloyd er met Anand. Maar ik heb begrepen, Anand die is er even niet. En Lloyd die heeft ook drukke dingen te doen. Dus ja, dan zie ik mijn kans om eventjes hier achter de knoppen te verschijnen. En dan veel warmte, positiviteit en natuurlijk heel veel liefde hier zo af te draaien. On the one and only Dunia Kamishur Hindustani Hit Radio. Ja, we begonnen met heerlijke Soso Lobby van de formatie Good Vibes. Ja, pas perfect op deze mooie dag. Heerlijke positieve energie die we vandaag meegeven. Dus neem die mee, deel een glimlach uit en maak vandaag iets moois. Maak er iets moois van vandaag, want een beetje Soso Lobby kan een wereld van verschil maken. Ja, het is woensdag, het is juni, het is bijna zomer en de temperaturen die zitten rond de, ja, op dit moment 17 graden in Den Haag. Ja, af en toe een beetje zon, maar verder ook heel veel wolkenvelden. Ze wisselen elkaar vandaag af en in de loop van de ochtend waren er veel stapelwolken en die waren uitgegroeid tot een bui. En het is nog niet klaar hoor, want het kan nog meer gaan regenen. Het blijft een beetje wisselvallig vandaag met de piek zo rond 6 uur. Dan kan het hier in regio Den Haag in ieder geval flink gaan regelen. Maar ook op andere plekken, daar kan het later in de middag tegen begin van de avond flink gaan regenen. Ja, een beetje fris is het wel, zo'n 17 à 18 graden. Maar het weekend zit eraan te komen en het belooft een beter weekend te worden. Ja, vooral volgende week, als ik kijk op de weerkaart, dan begint het mooi. En dan zie ik de temperaturen alweer richting de 23 graden.

Ja, de heerlijke donderdagmiddag is begonnen. Ik kan alleen maar zeggen welkom op deze prachtige donderdagmiddag. Of het nou bewolkt is of een beetje regen. Het maakt allemaal niks uit. Zet in ieder geval die glimlach op, want een glimlach kost helemaal niets. En het maakt van een gewone dag een perfecte dag. Ja, of je nu onderweg bent, aan het werk bent of lekker thuis aan het ontspannen bent, neem even een moment voor jezelf. Het is 12 uur geweest, dat betekent altijd een moment voor jezelf met koffie en chai. Ja, zet gewoon lekker een glimlach op en laat de radio de rest doen vandaag. Dus laat die drukte van de dag even los. Geniet van de mooiste Ghana. En geniet van alle momenten die deze donderdag nog voor jou in petto heeft. Want wij zorgen voor de gezelligheid. Wij zorgen voor de energie. En natuurlijk de heerlijkste Ghana. Ja, maak er een fantastische donderdagmiddag van. En doe dat natuurlijk samen met Ujjala.

आजा ना चुले मेरे चुनरी सनम, कुछ ना मैं बोलो तू है मेरी कसम, या अनहिल के रीमेक आई द फिल्म है जवानी तो इश्क होना है. Ja, het is weer gebracht in een moderne, energieke remake van deze, ja, een echte Bollywood klassieker. Ja, het originele kennen we uit de film Bibi Number One en werd destijds een gigantische hit dankzij ja, de iconische chemie tussen Salman Khan en Sushmita Sen. Ja, en zoveel jaren later is hij weer ja, helemaal gerebrand met een frisse twist en een nieuwe vocals. Ja, het gebeurt veel met die nummers tegenwoordig. En dat is niet erg, want sommige liedjes veranderen van generatie, maar hun energie die blijft tijdloos. Ja, het is de donderdagmiddag, koffie en chai hier bij Ojala Radio, vandaag 11 juni. Het is een, ja, de donderdag is altijd wel een drukke file dag. En meestal de spitsuren zijn altijd flink druk. Maar ik zie dat het nu rond het middaguur ook behoorlijk druk is op de wegen. In totaal 8 files met een totale filelengte van ja, zo'n 80 minuten. Ja, de langste, ja, ik ga ze niet allemaal af, maar de langste die is zo'n 7 kilometer. Dus dat valt gelukkig nog wel mee met de tijd die je verliest. En ja, die tijd die je langer onderweg bent, zo erg is dat toch niet. Je kunt gewoon lekker langer naar je radio luisteren.

hebben natuurlijk ook heel veel toeren. Je hebt natuurlijk ook heel veel nieuws. Zodat je weet wat er in jouw omgeving, bij jou in de buurt of in de rest van de wereld gebeurt. Een beetje lokaal nieuws. Het glazen huis van 3FM Serious Request. Een traditie wat elk jaar terugkomt. Ja, elk jaar is het afwachten waar het huis gevestigd zal worden. Ja, vandaag is bekendgemaakt dat Arnhem dit jaar de gaststad is van 3FM A Serious Request. Ja, en vanuit het glazen huis wordt in de week voor kerst geld opgehaald voor een brandwondencentrum voor kinderen in Beverwijk. En vorig jaar werd met de actie een recordbedrag van 18,4 miljoen euro voor Spieren voor Spieren opgehaald. Ja, 18,4 miljoen euro. Ja, Nederlanders, wij zijn gul. Ja, en in Lelystad, daar heeft een brand vannacht een pand verwoest waar een parenclub in was gevestigd. Ja, voor zover bekend raakte niemand gewond, gelukkig. Ja, de club was sinds kort niet meer in gebruik en de gemeente heeft het pand gekocht en wilde het slopen. Ja, nu het in brand is gevlogen, gaat het slopen denk ik een stukje sneller. Ja, de brand die brak uit zo rond 17:15 in een bijgebouw. En de vlammen die sloegen over naar het hoofdgebouw. En binnen een uur was het volledig, maar dan ook helemaal in as gelegd. Ja, ik lees, er klonken knallen. En vermoedelijk was dat door gasflessen die aan het ontploffen waren. En de gemeente die besloot tot de aankoop van het pand, omdat er een nieuwbouwwijk in de buurt moet komen. Ja, het gaat dus om een brand in Lelystad. Een parenclub vlakbij vond de gemeente onwenselijk als ze daar een nieuwbouwwijk willen gaan maken. Asma, Asma. De filmkanaam heet Door Diwani Shahar Mein. En het is de stem van Jubin Nautiyal samen met Niti Mohan.

खूबसूरत गाना बे मिसाल गीत आसमां आसमां दिल मेरा आसमां उर चला अब तेरे साथ में प्रachtig मोई स्टेम फन जुबी नोटियाल सामे मेट नीति मोहन ऑन द फोकल्स ये एन हीरलिके प्रachtige emotionele gana dat je meteen meeneemt naar een gevoel van ja, vrijheid en hoop. Ja, soms moet je een beetje omhoog kijken om te herinneren hoe groot je dromen eigenlijk mogen zijn. Dus laat deze gana nog een beetje nasinderen. Adem een beetje diep. En neem die rustige, hoopvolle energie mee je dag in. Ja, ik zeg mooi mooi gana, goed zo het gana. We hebben alles bij ons vandaag. Ja, een van mijn favoriete nummers op dit moment is van Arijit Singh. Komt uit de film Cocktail deel 2. En je kent deze waarschijnlijk van onze Sona Chireya.

जमाने में कहीं मेरी तरह कभी चाहेगा ना कोई तुझको. Ja, toch wel een geweldige hit gaan naar de stem van Arijit Singh. Samen met Sunidhi Chauhan. Ja, sommige mensen hoef je niet te zien om ze te voelen. Ze blijven gewoon in je hart aanwezig. Ja, het liedje draait om dat stille gevoel van liefde. Waarbij je iemand niet kunt loslaten in je gedachten. Zelfs als die persoon niet fysiek bij je is. Ja, komt dus uit de film Cocktail deel 2. Een heerlijke emotionele Ghana. Ja, dat meteen onder je huid kruipt. Ja, dit is nou precies zo'n nummer die je even stil laat worden. En je laat denken aan iemand die heel veel, maar dan ook heel veel voor je betekent. Zonder dat er heel veel woorden voor nodig zijn. Ja, de heerlijkste hits en de beste Ghana. Je hoort ze altijd hier zo bij Ujala Radio. En vandaag hier zo op deze donderdag 11 juni. Tijdens onze middagprogramma Koffie en Chai. Ja, misschien schakel je net in en dan denk je van, hey, ik hoor Koffie en Chai. Maar deze stem is niet van Lloyd, is ook niet van Anand. Ja, die jongens, die heren hebben vandaag eventjes een dagje vrij. Ze hebben andere dingen te doen. Dus ja, ik dacht, waarom kom ik niet eventjes achter de knoppen? En genieten we lekker samen van deze heerlijke donderdagmiddag 11 juni. Ja, het is een beetje bewolkt, maar samen zorgen we ervoor dat de zon gewoon lekker gaat schijnen vandaag. Ja, het is donderdag 11 juni. En ik kijk een beetje naar de belangrijkste nieuwsontwikkelingen van vandaag. En het belangrijkste wat er vandaag gaat gebeuren, althans waar de krantenkoppen vol mee staan, dat is natuurlijk het WK voetbal. Ja, het WK voetbal 2026 die gaat vandaag officieel van start. Ja, vandaag is het dan eindelijk zover. Want het WK voetbal gaat vandaag toch echt beginnen. Ja, het toernooi zal worden geopend vanavond in Mexico stad met de wedstrijd tussen gastland Mexico en Zuid-Afrika. En ja, dit WK is toch wel bijzonder, want het is groter dan ooit met 48 landen. Ja, en die zijn dan verspreid over 3 gastlanden waar ze gaan spelen. Een vol speelschema tot maar liefst juli. Ja, overal ter wereld kijken fans uit naar de eerste aftrap van deze historische editie. Ja, natuurlijk zijn we ook benieuwd wat ons Oranje gaat doen. Ja, voor Nederland komt het WK snel dichterbij, want Oranje speelt aanstaande zondag de eerste groepswedstrijd tegen Japan. En in het kamp van bondscoach en spelers draait alles nu om de laatste voorbereidingen. Om tactiek en natuurlijk ook fitheid. En naarmate de zondag steeds dichterbij komt, neemt de spanning ook toe. Want ja, een goede start kan meteen het verschil maken in de groep. Ja, en in steden door het hele land worden vandaag de laatste voorbereidingen getroffen voor, ja, denk aan fanpleinen, schermen en andere WK-events. En cafés en sportpleinen verwachten dit weekend een grote drukte wanneer Oranje in actie komt. En ja, het belooft ook mooi weer te worden. Dus ja, dan wil je graag voetbal buiten kijken, want dat maakt het nog gezelliger. Ja, ook de Nederlandse televisie die schakelt over naar voetbalstand, talkshows, analyses en extra sportuitzendingen die staan volledig in het teken van het WK. Met, ja, dagelijkse updates over alle teams en wedstrijden. Ja, veel voetbalnieuws, maar het is ook spannend in de regio Taiwan en China. Ja, het WK is Amerika, dus je zou denken Amerika is er druk mee bezig. Maar Amerika heeft heel veel bezigheden op dit moment. Ja, onder andere in Taiwan. Daar heeft het Taiwanese leger gisteren voor het eerst richting China geschoten bij een militaire oefening met Amerikaanse raketten. Dus ja, dat kan alleen maar met toestemming van Amerikanen. Ja, de oefeningen simuleerden een reactie op een Chinese invasie en waren bedoeld om snelheid en precisie te testen. Ja, de raketten werden afgevuurd op de tweede dag van de oefeningen aan de westkust van Taiwan. En ze kwamen terecht in de smalle straat van Taiwan die Taiwan en China scheidt. En de raketten hadden volgens het leger
ja, een beperkt bereik en vielen niet ver van de kust in het water. Maar ja, als je richting China een raket afvuurt, ook al komt hij maar een paar meter ver, ja, dan kan China dat behoorlijk dreigend ervaren. Ja, het is allemaal bijzonder spannend aan die kant, want China, je zult het waarschijnlijk wel weten, die beschouwt Taiwan als een afvallige provincie en stelt dat het eiland op een bepaald moment onder Chinese controle moet komen. Ja, het is al een hele lange tijd spannend daar en de vraag is niet of, maar wanneer die Chinese invasie gaat beginnen. Want het gaat hoe dan ook komen. Ja, op de klok is het 7 minuten over de klok van 12:30. Laten we weer eventjes gaan naar een rustige Ghana. De stem van Jawed Akhtar on the vocals.

Ja, Gannike naam heet Jugamugga Jugamugga Jilmil Jilmil. Komt uit de volume, Governor. Ja, ik moet het wel goed zeggen, hè. Ik moet me even corrigeren, want ik zei daarnet dat het gezongen is door Javed Akhtar, maar ik keek eventjes verkeerd. Javed Akhtar heeft deze Ghana geschreven. Amit Trivedi, die heeft het gecomponeerd. En hij is prachtig mooi gezongen door Shashwant Singh. Ja, ik moest het even corrigeren, hoor, want je moet eren aan wie eer toekomt. En dat is aan deze drie jongens. Maar in ieder geval gezongen door Shashwant Singh. Ja, een leuk weetje. De makers van dit nummer die omschrijven het nummer als een lied over moed, veerkracht en de overtuiging dat betere tijden altijd zullen komen. Ja, en komt dus uit de film Governor. En in de film ondersteunt het de reis van een man die tijdens een moeilijke economische periode zijn land vooruit probeert te helpen. Ja, Jugamugga Jugamugga Jilmil Jilmil. Zelfs de kleinste vonk kan genoeg zijn om een donkere nacht te verlichten. Dus ja, wat er vandaag ook op je pad komt, blijf in jezelf geloven. Blijf vooruitkijken. En laat je eigen licht stralen. Daarom ben je afgestemd op Ujala.

Mama Mashuka. Ja, echte liefde gaat niet over perfectie, maar over iemand die jouw gewone dagen bijzonder maakt. Ja, Ghanese naam heet Mashuka, een Ghana vol romantiek en bewondering. Ja, het betekent letterlijk toch ook geliefde of de vrouw van wie je houdt. En dat gevoel, dat hoor je ook terug in elke noot van deze Ghana. Ja, het draait om die ene persoon die je aandacht trekt zonder moeite. Iemand die je wereld net een beetje mooier maakt. En een glimlach op je gezicht overt wanneer je aan haar denkt. Ja, misschien krijg jij die glimlach nu ook wel. Ja, soms is één liedje genoeg om je aan te herinneren hoe mooi het leven kan zijn. Ja, uit de film A Cocktail. Ja, we zitten midden in de week, maar je voelt hem al een beetje kriebelen. En dat gevoel dat alles net wat lichter wordt, de dagen wat relaxter. En de plannen voor het weekend langzaam vorm krijgen misschien. Ja, het is donderdag en het weekend komt steeds dichterbij. Ja, en precies dat gevoel pakken we nu even vast. Dat gevoel dat je eindelijk kan uitslapen, je vrienden kan zien of even niks moet. In ieder geval, het wordt een weekend vol gezelligheid. Ja, en Razika die brengt je alvast in die heerlijke weekendmood hier bij Ujala.

Stem van Razika Dindayal hier zo op de donderdagmiddag tijdens Koffie & Chai. Ja, het weekend komt steeds dichterbij, dus daar kan deze Ghana jou alvast een beetje in die weekendmoed mee inbrengen. Ja, de heerlijke soundtrack richting het weekend. Het is donderdag. En langzaamaan is het straks weekend. Tot die tijd een beetje onstuimig weer, een beetje wisselvallig, bewolkt af en toe, kabhi, een beetje gaan. Maar het gaat pas echt losbloeien. Althans, de zon die gaat pas schijnen als het weekend is. Ja, verder, als ik in het nieuws duik, dan zie ik opmerkelijk in Tiel dat daar alle wethouders zijn opgestapt. Ja, bijzonder. Ja, daar zijn alle 5 wethouders opgestapt. En de aanleiding is een publicatie in NRC van afgelopen weekend over een oud-burgemeester, ook haar naam heeft Frank van der Meijden, die stapte in maart 25 plotseling op. Ja, en volgens NRC staat in een vertrouwelijk document van de oud-burgemeester dat wethouders in Tiel betrokken zouden zijn geweest bij zaken uit het straf- en bestuursrecht. Ja, namen worden niet genoemd. De 2 pro-wethouders wilden een onderzoek en zeiden dat de andere 3 daar niet aan wilden meewerken. En daarom maakten ze bekend te vertrekken. Ja, dus die 2 die zeiden van nou, dan vertrekken wij. En de andere 3 die stapten later dus ook op. En volgens hun partijen, de PVDB en de VVD, werden ze beschadigd. Ja, het zijn bijzondere dingen. Het is behoorlijk ingrijpend als ineens alle wethouders opstappen. En dat gebeurt dus in Tiel. Ja, en verder lees ik nog een tuchtcollege in Eindhoven. Die heeft een verpleegkundige een beroepsverbod opgelegd. Ja, de man bleef zich voordoen als professioneel hulpverlener, hoewel hij dat al niet meer was. Hij was daarnaast geregeld onder invloed van alcohol. Ja, een inschrijving in het BIG-register is nodig als je als verpleegkundige of als arts werkt. En de inschrijving van deze persoon die is dus doorgehaald. Ja, de man werkte als verpleegkundige en werd ontslagen nadat hij pijnstillers had gestolen. En bij zijn aanhouding had hij gedronken en hij werd daarvoor in 2024 veroordeeld. En de zaak loopt nog in een hoger beroep. Ja, bijzonder allemaal weer, want na zijn ontslag ging hij verder als zelfstandige in de zorg. En hij deed zich onder meer voor als EHBO'er en was geregeld onder invloed van alcohol. Ja, het is maar goed dat dit soort mensen worden gepakt. Het is maar goed dat ze worden doorgehaald in het BIG-register. Maar dan is het wel goed ervoor waken dat ze nooit, maar dan ook nooit ergens in de zorg kunnen werken. Ja, Isabtjic Hohehe. Het gebeurde in Eindhoven. De Tug College in Eindhoven die heeft een verpleegkundige dus een beroepsverbod opgelegd. Ja, de heerlijke donderdagmiddag vandaag 11 juni. De donderdagmiddag die begint met koffie en chai. Ja, ik zei het al, Lloyd en Anne die zijn er vandaag niet. De heren hebben vandaag wat anders te doen. Anet die is er niet als het goed is. Die is afwezig. Morgen hebben we Lloyd in ieder geval. En ik weet eerlijk gezegd niet of Anet er morgen bij is. Of dat hij er misschien wel is. Laten we dat in ieder geval als een verrassing erin houden.

0: Ja.
1: Ja, en morgen, zei ik, dan is Lloyd er sowieso. Maar ik krijg zojuist door dat Anand er ook is. Ja, morgen zijn ze er allebei. En dan zijn ze er met koffie en chai in de vrijdagmiddag. Ja, en ik weet zeker, dan krijg je de eerste nieuwtjes te horen van hoe het WK vandaag verlopen is. Ja, de wereld staat vandaag officieel in het teken van voetbal. Met de start van het WK 2026 als grootste sportevenement van het jaar. Ja, en ik ga vanuit. De analyses, die zul je morgen horen hier in Koffie & Chai. Ja, het weer verder vandaag. Het is overwegend droog. En het is mild zomers hier zo in Nederland. Met aangename temperaturen zo'n 17 graden hier in regio Den Haag. Maar landelijk kan het zelfs zo'n 19 graden worden. Ja, en dat maakt het ook ideaal weer om vanavond buiten naar de openingswedstrijd te kijken. Ja, het kan ook gewoon heel simpel buiten op je iPad of gewoon lekker gezellig op een horecapleintje.

Mary Heer Asmani. Ja, komt uit de film Fighter, een van de eerste Bollywood films die grootschalig samenwerkte met de Indian Air Force om de luchtvaartscènes zo realistisch mogelijk in beeld te brengen. Ja, Mary Heer Asmani, je grenzen liggen niet in de lucht, maar in wat je denkt dat mogelijk is. Dus blijf lekker dromen, blijf geloven in jezelf en onthoud, elke grote reis begint met de moed om op te stijgen. Ja, op de klok is het alweer bijna 1 uur en in het nieuws lees ik nog iets schokkends. Een vleesverwerker in Nuenen die heeft op grotere schaal fouten gemaakt dan de Nederlandse NVWA vermoedde. Ja, zo bleek de controle op het aangeleverde vlees regelmatig niet op orde, waardoor er bijvoorbeeld voerresten in de levensmiddelen kwamen. Ja, de NVWA roept Esro Food Group klanten op om daarom ook hamburgers, snacks en soepen uit de handel te laten halen. En bij eerdere terugroepacties werden enkel rauwe producten van de vleesproducent teruggeroepen. Ja, misschien heb je het al gegeten, misschien heb je het in het bezit. De NVWA die denkt dat de kans klein is dat mensen ziek worden van het voedsel dat nu wordt teruggeroepen. Maar het gaat om producten. Althans, omdat het gaat om producten die goed verhit zijn. In ieder geval schokkend, want je wil dat er zorgvuldig met ons voedsel wordt omgegaan. En het laatste wat je wilt, is dat er voerresten in onze levensmiddelen zitten. Ja, dus in ieder geval een goede actie van de NVWA. Goed dat het uit de handel wordt gehaald. En goed dat er zo op ons eten wordt gelet. Ja, in de tussentijd kijk ik op de klok en dan schrik ik. Want ja, het is alweer 1 uur. Ja, het uurtje is voorbij. Ik ga er weer vandoor. En mij hoor je heel snel, heel binnenkort weer hier Antonia Kamasjur en Hindustani Hit Radio. Kan op elk moment, kan tijdens koffie en chai, maar het kan ook zo gerust in de avond. Ja, wat je ook gaat doen, geniet lekker van je dag en blijf genieten met Ujala Radio, wat je ook gaat doen.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca, horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.

Ben jij binnenkort jarig? Door jenemdien heet, door zalgeren heet. Of ga je trouwen? Door wie wou honne wel heet, door shadi honne wel heet. Ja, kizika moenne sanskaar heet. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te heet. Pandra vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.
1: Hi, this is Deepika Padukone.
2: Hi, this is Imran Khan.
3: Hi, this is Sunny Deol.
4: Hi, this is Ajay Devgan.
5: Hi, this is Ranveer Singh.
6: Hi, this is Sonu Sonodigam.
7: My name is Shah Rukh Khan.
8: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
0: You are.
9: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Iran heeft fel gereageerd op nieuwe aanvallen door de VS. De illegale en criminele beschietingen schenden het staakt het vuren en maken het bestand ook bijna betekenisloos. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Ondertussen lopen de onderhandelingen over een vredesakkoord erg stroef. Uitkeringsinstantie UWV gaat een onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat zegt een woordvoerder na een bericht van het programma 1 Vandaag. Het onderzoek wordt gedaan door een extern adviesbureau en moet eind dit jaar zijn afgerond. Er zou een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk zijn bij het UWV. Ook Triodos Bank beperkt de mogelijkheden voor een aflossingsvrije hypotheek. Klanten kunnen vanaf 1 juli nog maximaal 30% van de waarde van hun woning aflossingsvrij financieren met een nieuwe hypotheek waarbij ze tussentijds alleen de rente betalen. Dat geldt ook bij het verhogen van een bestaande lening. Een van de oprichters van ijsproducent Ben & Jerry's vindt dat eigenaar de Magnum Ice Cream Company zijn merk aan het vernietigen is. Het bedrijf zou kritiek op de Amerikaanse president Trump proberen te weren. De Magnum Ice Cream Company heeft gezegd dat het niet de bedoeling is om kritisch te zijn over Trump. Dat druist in tegen de waarde van het merk Ben & Jerry's. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er vooral in het oosten nog een paar buien vallen. Verder schijnt de zon regelmatig en bij een westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vannacht koelt het af naar 12 graden.
10: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. Desh bhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise Ujala Radio DAB+ par. Desh bhar mein Ujala Radio. De grootste, keihard, de beste. Ujala Radio. Tujhe lage na
11: nazariya. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
0: Ujala Radio, raat o din, 24 ghante lagataar, aapke liye doorgaat hier. Aur haan, tu mangega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi Har ek cheez. Raat o din, aap hamse baat kar sakte hain.

Kitties, Oenjala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Oenjala nog groter. Oenjala Radio.

kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Twee van de drie rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Rotterdam over de A4, A13 en de A20. A27 van Breda naar Utrecht tussen Gorkum en Noorderloos. 4 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. De weg is dicht. Het verkeer wordt dan langs geleid via een af- en oprit. Omrijden kan via Knopendijl over de A15 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Iran heeft fel gereageerd op nieuwe aanvallen door de VS. De illegale en criminele beschietingen schenden het staakt het vuren. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Uitkeringsinstantie UWV gaat een onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat zegt een woordvoerder na een bericht van het programma 1 Vandaag. Ook Triodos Bank beperkt de mogelijkheden voor een aflossingsvrije hypotheek. Klanten kunnen vanaf 1 juli nog maximaal 30% van de waarde van hun woning aflossingsvrij financieren met een nieuwe hypotheek waarbij ze tussentijds alleen de rente betalen.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag kunnen er vooral in het oosten nog een paar buien vallen. Verder schijnt de zon regelmatig en bij een westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
3: Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken, tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke dessert, zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru.

0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Allemaal.
1: You are. You are. You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. PVV-statenlid Ronald van Tichelen moet een taakstraf uitvoeren van 200 uur... omdat hij is ingereden op een milieuactievoerster bij het Noord-Hollandse provinciehuis in Haarlem. De rechtbank Noord-Holland veroordeelt hem onder andere voor poging tot zware mishandeling en doorrijden na een ongeval. Het slachtoffer raakte niet zwaar gewond. Alle treinlijnen van de NS krijgen vanaf de dienstregeling van volgend jaar nummers. De vervoerder hoopt dat daarmee het plannen, reizen en overstappen eenvoudiger wordt. Zeker bij onverwachte verstoringen en werkzaamheden kunnen lijnnummers een grote verbetering zijn in de communicatie naar reizigers. Iran heeft fel gereageerd op nieuwe aanvallen door de VS. De illegale en criminele beschietingen schenden het staakt het vuren en maken het bestand ook bijna betekenisloos. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Ondertussen lopen de onderhandelingen over een vredesakkoord erg stroef. Uitkeringsinstantie UWV gaat een onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat zegt een woordvoerder na een bericht van het programma 1 Vandaag. Het onderzoek wordt gedaan door een extern adviesbureau en moet eind dit jaar zijn afgerond. Er zou een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk zijn bij het UWV. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er vooral in het oosten nog een paar buien vallen. Verder schijnt de zon regelmatig en bij een westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vannacht koelt het af naar 12 graden.
0: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaan hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein. Haan, har gaon mein, har kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland. Tu jaan hai toh. Dhindhora baja dijiye.
4: Ga jij binnenkort trouwen? Door wieva honne wal hai, door shadi honne wal hai, zin walo. To DJ A Vermaaij op Ujala Radio. Vandera Vermaaij, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wieva honne wal hai, door shadi honne wal hai. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht is veel vertraging door een ongeluk. Tussen Zoetermeer en Zevenhuizen nu 3 kwartier extra reistijd. Er is nu een politieonderzoek aan de gang. 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Leiden en Alphen aan de Rijn over de A4 en de N11. A20 richting Gouda tussen Rotterdam-Krooswijk en Nieuwerkerk aan de IJssel. 6 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Door een kapotte auto zijn 2 rijstroken dicht. A27 van Breda naar Utrecht tussen Werkendam en Noordeloos. 8 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. De weg is daar nog dicht. Het verkeer wordt er langs geleid via een af- en oprit. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Ujala Live.
3: Doe Janne hij toch?
4: Ujala's Sona Chiria.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Alle treinlijnen van de NS krijgen vanaf de dienstregeling van volgend jaar nummers. De vervoerder hoopt dat daarmee het plannen, reizen en overstappen eenvoudiger wordt. Iran heeft fel gereageerd op nieuwe aanvallen door de VS. De illegale en criminele beschietingen schenden het staakt het vuren. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Uitkeringsinstantie UWV gaat een onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat zegt een woordvoerder na een bericht van het programma 1 Vandaag.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: Na een bericht van het programma 1 Vandaag.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.
3: Yeah.

0: You are.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een lange file in het westen van het land na een ongeluk op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen Zoetermeer en Zevenhuizen heb je nog 40 minuten op onthoud. De politie doet daar nu onderzoek. Twee rijstroken zijn dicht. Richting Utrecht kun je omrijden via Leiden en Alphen aan de Rijn over de A4 en de N11. Rijkswaterstaat verwacht dat het tot ongeveer 3 uur duurt voor de weg vrij is. En op de A12 staat file vanuit Arnhem voor de Duitse grens. Daar heb je door Duitse grenscontroles bijna een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag kunnen er vooral in het oosten nog een paar buien vallen. Verder schijnt de zon regelmatig en bij een westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: live vanuit de hoofdstad. Groeien met je business of next level gaan? Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden. अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो
1: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
2: You are.
3: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Horeca-ondernemers maken nauwelijks extra omzet tijdens het WK voetbal. Om financieel te profiteren zal Oranje ver moeten komen in het toernooi, want dan zijn er veel momenten en wordt het vaak drukker. Dat zegt de voorzitter Marijke Vuik van de branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland. Staatssecretaris Erkens van Landbouw is niet blij met een Europees voorstel om regels voor gewasbeschermingsmiddelen een stuk eenvoudiger te maken, maar gaat toch voorstemmen. In een debat met de Tweede Kamer ziet Erkens meer voordelen dan nadelen aan het plan. De Tweede Kamer heeft nog twijfels, omdat de versimpeling kan zorgen voor meer risico's voor mens en milieu. PVV-statenlid Ronald van Tichelen moet een taakstraf uitvoeren van 200 uur, omdat hij is ingereden op een milieuactievoerster bij het Noord-Hollandse provinciehuis in Haarlem. De rechtbank Noord-Holland veroordeelt hem onder andere voor poging tot zware mishandeling en doorrijden na een ongeval. Het slachtoffer raakte niet zwaar gewond. Alle treinlijnen van

0: waarmee het plannen, reizen en overstappen eenvoudiger wordt. Zeker bij onverwachte verstoringen en werkzaamheden kunnen lijnnummers een grote verbetering zijn in de communicatie naar reizigers. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er vooral in het oosten nog een paar buien vallen. Verder schijnt de zon regelmatig en bij een westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vannacht koelt het af naar 12 graden.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Hi, this is Imran Khan.
3: Hi, this is Sunny Deol.
4: Hi, this is Ajay Devgan.
5: Hi, this is Ranveer Singh.
6: Hi, this is Sonu Sonodigam.
7: My name is Shahrukh Khan.
8: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
9: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala.

de nieuwe video- en audio-podcast van Mujala. Speciaal voor ambitieuze young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders en cultural and community leaders. Kijk en luister naar de Mujala Table op Mujala Radio en via de sociale media van Mujala. De Mujala Table, where captains share their journey. De volledige podcast staat online. Mujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Mujala Radio, always shining.

0: WNUR.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer moet rekening houden met veel vertraging op de A12... van Den Haag naar Utrecht tussen Zoetermeer en Zevenhuizen. Ze zijn daar aan het opruimen na een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht en het oponthoud is een half uur. Omrijden kan ook via Leiden en Alphen aan de Rijn en dan richting Utrecht. Het is over de A4 en de N11. Rijkswaterstaat verwacht wel dat de weg ieder moment kan worden vrijgegeven. En op de A12 van Arnhem naar Duitsland staat ook file voor de grens door controles. Kost je 10 minuten extra. Verder rijdt het langzaam op de A27 van Almere naar Utrecht bij knooppunt Eemnes. Door een pechgeval is er één rijstrook dicht en de vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: You are
2: Ujanas Sona Chireya.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Horeca-ondernemers maken nauwelijks extra omzet tijdens het WK voetbal. Dat zegt de voorzitter Marijke Vuik van de branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland. Staatssecretaris Erkens van Landbouw is niet blij met een Europees voorstel om regels voor gewasbeschermingsmiddelen een stuk eenvoudiger te maken, maar gaat toch voorstemmen. PVV-statenlid Ronald van Tichelen moet een taakstraf uitvoeren van 200 uur, omdat hij is ingereden op een milieuactievoerster bij het Noord-Hollandse provinciehuis in Haarlem. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: BNR.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag kunnen er vooral in het oosten nog een paar buien vallen. Verder schijnt de zon regelmatig en bij een westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

live vanuit de Hoofdstad.

0: vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-8812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rechtstreeks import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
0: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Bhatwan Viva, Nika, henneavonden, moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events.

0: आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं। 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. De agent die op 21 september vorig jaar een 15-jarige jongen doodschoot nadat hij was afgekomen op een melding van een fatbike-roof, wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie oordeelt dat het schieten gerechtvaardigd was en dat de agent handelde volgens de ambtsinstructie. Wereldwijd zullen mensen de komende jaren minder alcohol gaan drinken, ondanks dat het aantal mensen stijgt dat oud genoeg is om dit te mogen doen. Dat blijkt uit een studie van marktonderzoeksbureau IWSR. Het bureau verwacht dat het wereldwijde alcoholgebruik in 2035 zo'n 1% lager zal zijn dan in 2025. Horecaondernemers maken nauwelijks extra omzet tijdens het WK voetbal. Om financieel te profiteren zal Oranje ver moeten komen in het toernooi, want dan zijn er veel momenten en wordt het vaak drukker. Dat zegt de voorzitter Marijke Vuik van de branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland. Staatssecretaris Erkens van Landbouw is niet blij met een Europees voorstel om regels voor gewasbeschermingsmiddelen een stuk eenvoudiger te maken, maar gaat toch voorstemmen. In een debat met de Tweede Kamer ziet Erkens meer voordelen dan nadelen aan het plan. De Tweede Kamer heeft nog twijfels, omdat de versimpeling kan zorgen voor meer risico's voor mens en milieu. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er vooral in het oosten nog een paar buien vallen. Verder schijnt de zon regelmatig en bij een westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vannacht koelt het af naar 12 graden.
4: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
0: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
5: Ujala Radio.
1: You are...
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt drukker op de weg, want de spits staat op het punt van beginnen, dus er staan steeds meer dagelijkse files. Wat ook opvalt is de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Bij de afrit Maastricht Airport heb je nog een kwartier vertraging. Komt door de nasleep van een ongeluk, de weg is wel weer vrij. Verder rijdt het langzaam op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht. Daar doe je er ook een kwartier langer over. Op de A28 van Amersfoort naar Utrecht staat bij de Bilt een pechgeval. Vertraging is daar bijna 10 minuten. En op de A28 van Groningen naar Amersfoort heb je bij Zwolle nog 5 minuten vertraging door de nasleep van een ongeluk. Maar ook die weg is weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Ujala Radio. Tujana is toch mijn favoriete radiostation.
8: Ujala's Sona Chiria.

You are. Ujala Radio Headlines. De agent die op 21 september vorig jaar een 15-jarige jongen doodschoot nadat hij was afgekomen op een melding van een fatbike-roof, wordt niet vervolgd. Wereldwijd zullen mensen de komende jaren minder alcohol gaan drinken. Dat blijkt uit een studie van marktonderzoeksbureau IWSR. Horecaondernemers maken nauwelijks extra omzet tijdens het WK voetbal. Om financieel te profiteren zal Oranje ver moeten komen in het toernooi, want dan zijn er veel momenten en wordt het vaak drukker. Dat zegt de voorzitter Marijke Vuik van de branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag kunnen er vooral in het oosten nog een paar buien vallen. Verder schijnt de zon regelmatig en bij een westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad. Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
2: Ujala Radio, Hamaru Ujala Radio,

0: Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien? Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio. Your number one radio.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Bij een ongeluk tussen een auto en een groep fietsers op de N290 vlakbij het Zeeuwse Vogelwaarde zijn vanmiddag 2 kinderen en een volwassene overleden. De 4 kinderen raakten zwaar gewond en zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Aan het begin van de middag kwam een personenauto in botsing met een groep van 14 fietsende kinderen en 2 begeleiders tijdens een schoolkamp. De agent die op 21 september vorig jaar een 15-jarige jongen doodschoot nadat hij was afgekomen op een melding van een fatbike-roof, wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie oordeelt dat het schieten gerechtvaardigd was en dat de agent handelde volgens de ambtsinstructie. Wereldwijd zullen mensen de komende jaren minder alcohol gaan drinken, ondanks dat het aantal mensen stijgt dat oud genoeg is om dit te mogen doen. Dat blijkt uit een studie van marktonderzoeksbureau IWSR. Het bureau verwacht dat het wereldwijde alcoholgebruik in 2035 zo'n 1% lager zal zijn dan in 2025. Horecaondernemers maken nauwelijks extra omzet tijdens het WK voetbal. Om financieel te profiteren zal Oranje ver moeten komen in het toernooi, want dan zijn er veel momenten en wordt het vaak drukker. Dat zegt de voorzitter Marijke Vuik van de branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland. En dan het weer. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vannacht koelt het af tot ongeveer 12 graden. Morgen vooral in de middag kans op regen of motregen bij ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: De Ujala Table, de Ujala Table, de nieuwe video- en audio-podcast van Ujala. Speciaal voor ambitieuze young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders en cultural and community leaders. Kijk en luister naar de Ujala Table op Ujala Radio en via de sociale media van Ujala. De Ujala Table, where captains share their journey. De volledige podcast staat online.
5: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of

hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: WNUR.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste vertraging is er in de Randstad en door ongelukken, zoals op de A2 van Amsterdam naar Utrecht. Bij Breukelen ging het mis. De vertraging vanaf Amsterdam Zuidoost is een kwartier. De A9 van Diemen naar Alkmaar sta je ook een kwartier in de file door een ongeluk bij Aalsmeer. De rechterrijstrook is daar dicht. Op de A12 van Arnhem naar Den Haag is ook een ongeluk gebeurd bij knooppunt Lunetten. Vanaf Driebergen heb je ook een kwartier oponthoud. En er ligt rommel op de weg op de A20 richting Gouda bij Nieuwekerk aan de IJssel. Vanaf Rotterdam-Noord sta je daar drie kwartier in de file. Twee rijstroken zijn dicht. Je kunt omrijden via Den Haag over de A13 of de A4 en de A12. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ujala's Sona Chireya.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Bij een ongeluk tussen een auto en een groep fietsers op de N290 vlakbij het Zeeuwse Vogelwaarde zijn vanmiddag twee kinderen en een volwassene overleden. De agent die op 21 september vorig jaar een 15-jarige jongen doodschoot nadat hij was afgekomen op een melding van een fatbike-roof, wordt niet vervolgd. Wereldwijd zullen mensen de komende jaren minder alcohol gaan drinken, ondanks dat het aantal mensen stijgt dat oud genoeg is om dit te mogen doen. Dat blijkt uit een studie van marktonderzoeksbureau IWSR.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: AM4
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vannacht koelt het af tot ongeveer 12 graden. Morgen vooral in de middag kans op regen of motregen bij ongeveer 18 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad. Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori, lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rechtstreeks import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
0: Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdien Heer, door Zalgren Heer. Of ga je trouwen? Door विवाह होने वाले है तो शादी होने वाले है या किसी का मुंड संस्कार है उजाला रेडियो पर फरमाइश आप दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर मार 100 यूरो और उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नंबर info@ujala.nl

0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.
3: Volgens marktonderzoeksbureau IWSR zal de wereldwijde alcoholconsumptie in 2035 1% lager zijn dan in 2025. Ondanks een groei van 9% in het aantal volwassenen. Bier, wijn en sterke dranken verliezen terrein door gezondheidsbewustzijn, hogere kosten en veranderende voorkeuren. PVV-statenlid Ronald van Tegelen is veroordeeld tot 200 uur taakstraf wegens poging tot zware mishandeling, gevaarlijk rijgedrag, doorrijden na een ongeluk en het verstoren van een vergadering. Hij reed tijdens een protest van Extinction Rebellion in op een activist. De rechtbank vond zijn ontkenning van opzet ongeloofwaardig. Particuliere beleggers hebben voor ruim 70 miljard dollar ingeschreven op de beursgang van SpaceX, veel meer dan het beschikbare aanbod. Daardoor krijgen veel geïnteresseerden geen aandelen toegewezen. Het bedrijf biedt 555 miljoen aandelen aan voor $135 per stuk en wil zo 75 miljard dollar ophalen. Bij de beursstart wordt daarom een sterke vraag verwacht. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N290 in het Zeeuwse Terholen zijn twee kinderen en een volwassene omgekomen nadat een auto inreed op een groep fietsende leerlingen van basisschool De Warande. Vier kinderen raakten zwaar gewond. De oorzaak wordt onderzocht. Slachtoffers zijn naar ziekenhuizen in Nederland en België gebracht. Dan nog het weer. Vanavond wisselen zon en wolken.

0: meestal droog. De temperaturen liggen vanavond tussen de 12 en 15 graden. Er waait een matige westelijke wind en het klaart geleidelijk op. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
2: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB+ en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.
3: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl. Ujala Radio. You are...
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is een regenachtige spits en daardoor zijn sommige files nog wat langer dan gebruikelijk op donderdag. Op de A4 in het zuiden van het land heb je een half uur tijdverlies door een ongeluk van Antwerpen naar Rotterdam bij Bergen op Zoom. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam is het druk tussen Den Haag en knooppunt Ketelplein. Daar is de vertraging een kwartier. Verder staat het nog behoorlijk vast op de A12 naar Den Haag tussen Driebergen en Woerden. Kost je een half uur extra daar. En op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda heb je tussen knooppunt Kleinpolderplein en Rotterdam Prins Alexander nog 35 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaan hai toh, Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein, haan, har ek gaon mein, har ek kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye, Ujala, is van heel Nederland, tu jaan hai toh, dhindhora baja dijiye, volume thora badhaiye, zet je volume wat hoger, Ujala Radio per, अब आप सुनिए ये शानदार सिनेमा पेश किया जा रहा है आपके लिए।

You are. Ujala Radio Headlines. Volgens marktonderzoeksbureau IWSR zal de wereldwijde alcoholconsumptie in 2035 1% lager zijn dan in 2025. PVV-statenlid Ronald van Tichelen is veroordeeld tot 200 uur taakstraf wegens poging tot zware mishandeling, gevaarlijk rijgedrag, doorrijden na een ongeluk en het verstoren van een vergadering. Particuliere beleggers hebben voor ruim 70 miljard dollar ingeschreven op de beursgang van SpaceX, veel meer dan het beschikbare aanbod. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N290 in het Zeeuwse Terholen zijn twee kinderen en een volwassene omgekomen nadat een auto inreed op een groep fietsende leerlingen van basisschool De Warande. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vannacht koelt het af tot ongeveer 12 graden. Morgen vooral in de middag kans op regen of motregen bij ongeveer 18 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad. Hoezana Radio.
1: Guru's Roti, de smaak van Suriname, gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 'smorgens tot 9:00 avonds, zaterdag en zondag vanaf 'smiddags 3:00 tot 9:00 avonds. Of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
1: Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het, door Shadi honen wel het, door DJ Afermaaij op Ujala Radio. Vandaar Afermaaij, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het, door Shadi honen wel het. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो, तू जाने है तो।
1: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong. Bij een Israëlische luchtaanval op Tyrus in Zuid-Libanon is 1 persoon omgekomen en raakte 17 mensen gewond. Dat meldt persbureau NNA. Een woongebouw nabij het Hiram ziekenhuis werd geraakt, waardoor ook het ziekenhuis schade opliep. 10 gewonden zijn ziekenhuispersoneel. Ondanks dit incident zegt Israël alleen Hezbollah-doelen aan te vallen. In Mexico-stad zijn duizenden ordehandhavers ingezet rond het stadion waar de WK-openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika plaatsvindt. Autoriteiten vrezen verstoringen door protesten, onder meer van leraren. President Claudia Sheinbaum liet scholen sluiten en ambtenaren thuiswerken om verkeersproblemen te beperken. Volgens marktonderzoeksbureau IWSR zal de wereldwijde alcoholconsumptie in 2035 1% lager zijn dan in 2025. Ondanks een groei van 9% in het aantal volwassenen. Bier, wijn en sterke dranken verliezen terrein door gezondheidsbewustzijn, hogere kosten en veranderende voorkeuren. PVV-statenlid Ronald van Tegel is veroordeeld tot 200 uur taakstraf wegens poging tot zware mishandeling, gevaarlijk rijgedrag, doorrijden na een ongeluk en het verstoren van een vergadering. Hij reed tijdens een protest van Extinction Rebellion in op een activist. De rechtbank vond zijn ontkenning van opzet ongeloofwaardig. Dan nog het weer. Vanavond wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kunnen enkele buien vallen, lokaal met onweer. Elders in het land blijft het meestal droog. De temperaturen liggen vanavond tussen de 12 en 15 graden. Er waait een matige westelijke wind en het klaart geleidelijk op. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, I'm Katrina Kaif.
5: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
6: Hi, I'm Mehul Farah Khan.
7: Hi, this is Rani Mukherjee.
8: Main Akshay Kumar.
9: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio.

een nieuwe video- en audio-podcast van Mujala. Speciaal voor ambitieuze young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders en cultural and community leaders. Kijk en luister naar de Mujala Table op Mujala Radio en via de sociale media van Mujala. De Mujala Table, where captains share their journey. De volledige podcast staat online. Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Mujala Radio. Mail naar info@mujala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisse-Vooruitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisse-Vooruitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisse-voor.nl.

0: QR.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files van de avondspits zijn opgelost. Alleen op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda heb je nog 5 minuten oponthoud bij Moordrecht. En op de A27 van Utrecht naar Breda sta je tussen Noorderloos en Werkendam ook nog 5 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, या als jij daar bent, wat heb ik dan nog meer nodig? Dat is het mooie van de liefde, toch? Ze zeggen wel eens, liefde is de koopkracht van het geluk. En ja, zo is het ook. Liefde heb je meer nodig dan geld. Liefde maakt je meer gelukkig dan geld. Liefde, als je dat hebt, dat is pas rijkdom. En zo is het toch? Geniet lekker van de heerlijke momenten en geniet van de beste momenten hier op Ujana Radio. Arwobi Amit Jairam Kezat. Het leven is er om vandaag van te genieten. En ik zou zeggen, geniet. Geniet van de kleine dingen in het leven. Want ja, op een dag zul je terugkijken en beseffen, die kleine dingen waren toch wel hele grote dingen.

आज ब्लू है पानी पानी और दिन भी सनी सनी. दिस टाइम फॉर यो हनी सिंह साउंड मेट नेहा कक्कर एंड अरिजीत सिंह एट फिल्म यारियान डेल टू. Ja, misschien kijk je nu naar buiten en denk je van ja, hier is het water niet blauw en hier is het ook niet zonnig. Het is bewolkt hier bij mij. Ja, dat zou heel goed kunnen, want het weer in Nederland is niet te voorspellen. We proberen het elke dag, maar het lukt niet altijd. En ben je op zoek naar zon? Het schijnt dat in Yuma, dat is een stad in het zuiden van Arizona, dat daar de meeste zonuren ter wereld zijn. Ze tellen de meeste aantal zonuren ter wereld. De zon schijnt er maar liefst 40.015 uren per jaar. Ja, om je een beeld te geven, dat is gemiddeld 11 uur per dag. En om het nog beter te vergelijken, het is het dubbele van wat we hier in Nederland meemaken. Dus ja, wil je naar de zonnigste bestemming ter wereld, dan moet je naar Yuma gaan in Amerika, aan de grens met Mexico in het zuiden van Arizona.

Ja, heerlijke Nachwala Ghana hier bij Ujala Radio. We stonden vandaag op met een nieuwe dag, nieuwe kansen. En zo'n heerlijke Ghana maak je extra vrolijk. Het zorgt ervoor dat je gaat bewegen en voor je het weet ben je aan het dansen. En geniet je volop van het heerlijke leven. Ja, en dan denk je alleen maar dans een beetje meer en je zult meer genieten van het leven. Ujala Radio, hij is Sunwalo, mijn Amit Jairam hier op Dunya Kamajur Hindustani Hit Radio. We genieten van de heerlijkste hits en de beste Ghana en dat doen we samen.

Ja, een intens geproduceerde Gana Gana Kanam Hey Excuses van EP Dylan samen met Gurinder Gill. Ja, een Gana over excuses. En ja, excuses maken betekent niet altijd dat je fout zit. Het betekent dat je de waarde van een relatie of vriendschap verkiest boven je ego. Maar ja, het leven zit vol keuzes. En mijn advies is, vul het niet met excuses. Ja, houd de balans erin en denk verstandig en handel ook verstandig. Ujala Radio, hij is Sunwaro. We genieten van de heerlijkste hits en de beste Ghana. Isbaar film Animals uit het jaar 2023. Ik heb hier de stem van Vishal Mishra aan de vocals. Ik groep zoer het lovely Ghana.

Een verrukkelijk en levendig nummer. Dat zijn debuut in 2023 maakte in de lang verwachte film The Archies. Ja, de eerste glimp kregen we van Soya Akhter in de videoclip. Samen met een getalenteerde cast met onder andere Suhana Khan in de hoofdrol. De dochter van Shah Rukh Khan was dat. Ja, en vanaf Suno gaan we naar Jadui uit de film Tujuti met elkaar. Het is de prachtige mooie stem van Jubin Nautiyal.

जादुई जादुई जादुई लगे ये जिंदगी. Ja, en zo is dat. Het leven ziet er magisch uit. En dat is alleen vanwege jou. De prachtige mooie stem van Jobin Nautial. Uit de film To Jhooti Mai Makkaar, met onder andere in de hoofdrol Ranbir Kapoor. Samen met Shraddha Kapoor. Ik, heerlijke Ghana, feel good Ghana, love Ghana. En ook Ghana, waar je lekker op kunt bewegen. Jawel, Get Ready to Wine, Savita Singh samen met Brian

Ja, een prachtige, heerlijke Ghana is dit toch, hè? Din zara guzara tore angana, ab jane de mujhe more sajna. Mere yaar shabba khair. Ja, uit de film Jungli uit het jaar 1961. Ja, een geweldig nummer. En hier draait het leven toch ook om. Hè? Het leven draait niet om wat je hebt, maar om wie je in je leven hebt. En dat is het enige dat telt, toch? Ja, als je mensen hebt die van je houden. Ja, denk aan een paar goede vrienden, familie, eten op tafel. En een dak boven je hoofd. Ja, dan ben je rijker dan je denkt. Geniet van de mooie dingen in het leven. En neem op tijd afstand van alles wat je slechte energie geeft. Ja toch? Het is jouw leven en doe wat je gelukkig maakt. En doe dat vandaag.

Neon doordringt de nachten van Kogie Hamkaha, waar vriendschappen flikkeren als stadslichten. En ja, ook harten kloppen op het ritme van de onuitgesproken verlangens. Ontbrandt een melodie. En die gaat op de tonen van I Wanna See You Dance. Ja, die hoorde je zojuist uit de film Kogie Hamkaha. Het zijn de feel-good momenten hier bij Ojala Radio. Die beleef je vandaag, die beleef je morgen. Die beleef je eigenlijk elke dag.

Ja, blijft toch wel een heerlijk nummer, hè? Hameto Lutilia Milkeishke Wallone uit de film Patan. Ja, Ghanese naam Hebesherem Rung, ook wel bekend als Hameto Lutilia Ishke Wallone. Ja, is afkomstig uit de film Patan met onder andere Deepika Padukone en Shah Rukh Khan. Ja, dat was een prachtig nummer. En heeft ook wilderige teksten gezongen door Vishal Dadlani en Shilpa Rao was dat. We genieten van de heerlijke momenten. Ik heerlijke Ghana en tussendoor ook wat gezellige Ghana. Hier bij Dunia Kamashur, Hindustani Hit Radio.

Ja, Terry Hotelalelal van de formatie No Mercy uit Suriname. Ja, heerlijke local Ghana. Ja, ik gooi het er toch maar eventjes in. De laatste Ghana voordat we er tussenuit gaan voor een reclamebreak. Uchemirakia Namahem van de formatie Good Vibes.

0: live vanuit de Hoofdstad. Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke dessert, zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl. Is jouw business klaar voor de volgende stap? Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
3: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong. Een deel van de 12 medewerkers van het Radboud UMC mag uit quarantaine nadat experts, de GGD en het RIVM de richtlijnen hebben aangepast. De medewerkers kwamen mogelijk in contact met het hantavirus via een besmette patiënt van het cruiseschip Hondius. Medewerkers die met bloedmonsters werkten blijven 42 dagen in quarantaine. De Tweede Kamer uitte brede onvrede over de jeugdzorg na recente misstanden, waaronder zware mishandeling van kinderen in Stadskanaal. Minister Mirjam Sterk erkent de problemen en wil huiselijk geweld, fraude en overbelasting van de sector aanpakken. Ook moeten slachtoffers erkenning en excuses krijgen. Bij een Israëlische luchtaanval op Tyrus in Zuid-Libanon is 1 persoon omgekomen en raakte 17 mensen gewond. Dat meldt persbureau NNA. Een woongebouw nabij het Hiram ziekenhuis werd geraakt, waardoor ook het ziekenhuis schade opliep. 10 gewonden zijn ziekenhuispersoneel. Ondanks dit incident zegt Israël alleen Hezbollah-doelen aan te vallen. In Mexico-stad zijn duizenden ordehandhavers ingezet rond het stadion waar de WK-openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika plaatsvindt. Autoriteiten vrezen verstoringen door protesten, onder meer van leraren. President Claudia Sheinbaum liet scholen sluiten en ambtenaren thuiswerken om verkeersproblemen te beperken. Dan nog het weer. Vanavond wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kunnen enkele buien vallen, lokaal met onweer. Elders in het land blijft het meestal droog. De temperaturen liggen vanavond tussen de 12 en 15 graden. Er waait een matige westelijke wind en het klaart geleidelijk op. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sab ko ise batate. O tumhe tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio. Dit is Ujala, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy.

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Kist in Dumeer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Raad door dien. Aap hem ze baat kerst te heen. Orham, aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio Kist.

0: QR.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ja, en zo beginnen we dit uurtje met de prachtige mooie stem van Neha Kakkar in deze heerlijke Diamond Danchala Punjabi Songana. Ujjala Radio, hey, sunu alo, mehu ami, jeram, jaham, hiwa, wat je ook aan het doen bent. Ik zou zeggen, geniet lekker van deze prachtige mooie dag en geniet van de mooie songs hier bij Ujjala Radio. Isbaar film Meri Brother Ki Dulhan Se uit het jaar 2011. Het is de stem van Sohail Sen.

stem van Tess Stereo Nation. Ja, tegenwoordig kennen we hem als Johnny Z. Ja, destijds de oprichter van de band Stereo Nation. Ontstaan in 1996 en bekend van vele hits. Ja, tegenwoordig mis ik ze wel hoor. Maar nog steeds kunnen we daar heerlijk van genieten. Zolang deze nummers maar goed bewaard blijven. En dat kunnen we wel heel goed hier bij Ujala Radio. We zorgen voor de nummers. We zorgen ervoor dat ze goed opgeborgen blijven. Dat niemand ze zomaar kan meenemen. En dat niemand ze kan verwijderen. Zodat we ze voor altijd kunnen blijven draaien. Ujala Radio, hey Sunwalo. Je weet het wel, Dunya Kamashur, Hindustani Super Radio.

पहली बार हुआ ये असर, पहली बार हुआ बेखबर, कोई जादू कर रहा है। यह फिल्म का नाम है हंगामा डेल 2 uit het jaar 2021। Ja, het is de comeback van Shilpa Shetty. Na 14 jaar is zij weer te zien in een film. Ja, ik vind het altijd een leuke actrice om te zien. Maar het zijn altijd weer in die oudere films dat ik haar weer zie. En nu kan je haar weer in een nieuwere film zien. Hangama deel 2 uit het jaar 2021. Ja, en het is na 18 jaar dat deel 2 uitkomt, hè. Want de vorige Hangama film... Dat is uit 2003. En maar liefst 18 jaar heeft het moeten duren voordat deel 2 uitkwam. Ja, het kwam ook allemaal door COVID. Waardoor de shooting was vertraagd en was uitgesteld. En daardoor kwam deze film uit in 2021. Intussen genieten we van heerlijke Ghana. Heerlijke, mooi, mooi Ghana. Een single song release Ghana is maar. Or Ghanaka naam he Candy Ha. Or Candy Na. Uit het jaar 2020.

Ja, Dil Melkerda. Ja, het klonk als de artiestennaam Hasin Dilruba. Maar Hasin Dilruba is de naam van de film. Ja, tegenwoordig heb je zoveel single-song-release-gana's dat ik er niet meer standaard van uitgaat dat het een track is uit een film. Maar Hasin Dilruba, zo heet deze film uit het jaar 2021. Het was de stem van Nikita Gandhi samen met Navraj Hans. Ja, en dit is onze eigen Imran Khan. Niet alleen lokaal bekend, maar gewoon internationaal. Internationaal bekend Imran Khan. Organische naam, hè? Juist, let's celebrate. Heb jij iets te vieren? Dan let's celebrate. En vergeet het niet, hè, als je iets te vieren hebt. Een verjaardag, een huwelijk of een moeren. Je kunt het ook vieren met vermais. Check onze website of stuur een mailtje naar info@ujala.nl voor meer informatie. And then we can celebrate this moment. Saat is saat, toch? Want alles doen we samen.

Ja, de stem van Imran Khan. En ik mag zeggen, onze Imran Khan. En je hoort hem hier bij Ujala Radio. Let's celebrate. En je weet het, hè, als je iets te vieren hebt, denk eraan, je kan je vermais indienen bij Ujala Radio. Stuur een mailtje naar info@ujala.nl of kijk onze website. Bekijk onze website ujala.nl.

Ja, heerlijke Punjabi flavor hier bij Ujala Radio. We genieten lekker van de heerlijkste hits en de Dhamaka Gana. Ja, tussendoor moeten we ook een beetje afwisselen met een heerlijke Love Gana. En die is uit de film Satkadam uit het jaar 2021. De stem van Shreya Ghoshal samen met Keshav Kumar. Oh.

0: Ja, beautiful song en een beautiful avance. De stem van Shreya Ghoshal. Ja, is afkomstig uit Saatkaram. En Saatkaram is geen film. Nee, het is een tv-serie. Ja, een tv-serie met een prachtige, mooie love song gezongen door Shreya Ghoshal.
1: Aur sunna hai to subscribe karo T-Series.
0: Een heerlijke dhamaka gana. De stem van Jasbir Jessie en Bacha en Dwani Bhanushali uit de film.

Ja, de stem van Jasbir, Jesse, Bacha en Devani Bhanushali. Ja, heerlijke Ghana, heerlijke hits hier bij de one and only Ojala Radio, Dunia Kamishur, Hindustani Super Radio. Ik zie ik heerlijke Ghana, oud ik zie ik mooi mooi Ghana. Ghana om lekker van te genieten en zo ook vandaag. Meho Ami Jaram en samen genieten wij van de beste hits. Dit keer uit de film Marjawa, de stem van Neha Kakkar. Ik tokum zindagani.

Ja, geweldig mooi. De stem van Neha Kakkar in deze heerlijke hit Ghana. Ik tokam Sindegani. Ja, een beetje de rustige sfeer zoeken we op. De stem van Niti Mohan in deze mixtape. Deze Punjabi mixtape.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Raad Odin, Subha al-Sham, gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio, tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes, door radio, Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland, doe Johnny het toch.
2: Wil jij Ojala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ojala app. Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ojala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ojala.nl.
3: www.ojala.nl.
4: You are.
5: Dit is het Ojala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong. Een deel van de 12 medewerkers van het Radboud UMC mag uit quarantaine nadat experts, de GGD en het RIVM de richtlijnen hebben aangepast. De medewerkers kwamen mogelijk in contact met het Hantavirus via een besmette patiënt van het cruiseschip Hondius. Medewerkers die met bloedmonsters werkten blijven 42 dagen in quarantaine. De Tweede Kamer uitte brede onvrede over de jeugdzorg na recente misstanden, waaronder zware mishandeling van kinderen in Stadskanaal. Minister Mirjam Sterk erkent de problemen en wil huiselijk geweld, fraude en overbelasting van de sector aanpakken. Ook moeten slachtoffers erkenning en excuses krijgen. Bij een Israëlische luchtaanval op Tyrus in Zuid-Libanon is 1 persoon omgekomen en raakte 17 mensen gewond. Dat meldt persbureau NNA. Een woongebouw nabij het Hiram ziekenhuis werd geraakt, waardoor ook het ziekenhuis schade opliep. 10 gewonden zijn ziekenhuispersoneel. Ondanks dit incident zegt Israël alleen Hezbollah-doelen aan te vallen. In Mexico-stad zijn duizenden ordehandhavers ingezet rond het stadion waar de WK-openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika plaatsvindt. Autoriteiten vrezen verstoringen door protesten, onder meer van leraren. President Claudia Sheinbaum liet scholen sluiten en ambtenaren thuiswerken om verkeersproblemen te beperken. Dan nog het weer. Vanavond wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kunnen enkele buien vallen, lokaal met onweer. Elders in het land blijft het meestal droog. De temperaturen liggen vanavond tussen de 12 en 15 graden. Er waait een matige westelijke wind en het klaart geleidelijk op. En tot zover het nieuws op Ojala Radio.
2: Ojala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
6: De Ojala Table, de Ojala Table, de nieuwe video- en audio-podcast van Ojala. Speciaal voor ambitieuze young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders en cultural and community leaders. Kijk en luister naar de Ojala Table op Ojala Radio en via de sociale media van Ojala. De Ojala Table, where captains share their journey. De volledige podcast staat online.
7: Is jouw business klaar voor de volgende stap?
6: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ojala Radio. Mail vandaag nog naar info@ojala.nl.

0: QR.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Ujala.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Een 19-jarige man uit Huls is aangehouden naar aanleiding van het ernstige ongeluk op de N290 bij Vogelwaarde. Daarbij reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen van basisschool De Warande. De Amerikaanse president Donald Trump zegt de geplande aanval op Iran te stoppen omdat er volgens hem vooruitgang is in onderhandelingen. Een deel van de 12 medewerkers van het Radboud UMC mag uit quarantaine nadat experts, de GGD en het RIVM de richtlijnen hebben aangepast. De Tweede Kamer uitte brede onvrede over de jeugdzorg na recente misstanden, waaronder zware mishandeling van kinderen in Stadskanaal. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो। Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.
2: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.
5: De olieprijzen zijn gedaald nadat Donald Trump meldde dat een militaire escalatie rond Iran wordt afgeblazen wegens voortgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie zakte 3,6% tot onder $90 per vat. Brentolie daalde ook ruim 3%. Eerdere spanningen in de regio hadden de prijzen juist opgedreven. Directeur jeugdzorg Tanja Boeye is door de gemeente Lelystad ontslagen na een onderzoek waaruit zou blijken dat zij een schrikbewind voerde binnen jeugdorganisatie Jeugd Lelystad. Ze zou medewerkers hebben bedreigd, gecontroleerd en tegen elkaar uitgespeeld. De gemeente overweegt aangifte en neemt inmiddels zelf de jeugdzorgtaken over. Een 19-jarige man uit Huls is aangehouden naar aanleiding van het ernstige ongeluk op de N290 bij Vogelwaarde. Daarbij reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen van basisschool De Warande. 4 mensen kwamen hierbij om het leven. 3 overleden ter plekke en 1 later in het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar zijn rol bij het incident. De Amerikaanse president Donald Trump zegt de geplande aanval op Iran te stoppen omdat er volgens hem vooruitgang is in onderhandelingen. Op Truth Social meldt hij dat alle betrokken partijen, waaronder Israël en andere landen in de regio, in grote lijnen akkoord zouden zijn over een deal die later officieel wordt ondertekend. Dan nog het weer. Vanavond wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kunnen enkele buien vallen, lokaal met onweer. Elders in het land blijft het meestal droog. De temperaturen liggen vanavond tussen de 12 en 15 graden. Er waait een matige westelijke wind en het klaart geleidelijk op.
4: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio,

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: De olieprijzen zijn gedaald nadat Donald Trump meldde dat een militaire escalatie rond Iran wordt afgeblazen wegens voortgang in de onderhandelingen. Directeur jeugdzorg Tanja Boeye is door de gemeente Lelystad ontslagen na een onderzoek waaruit zou blijken dat zij een schrikbewind voerde binnen jeugdorganisatie Jeugd Lelystad. Een 19-jarige man uit Hulst is aangehouden naar aanleiding van het ernstige ongeluk op de N290 bij Vogelwaarde. Daarbij reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen van basisschool De Warande. De Amerikaanse president Donald Trump zegt de geplande aanval op Iran te stoppen omdat er volgens hem vooruitgang is in onderhandelingen.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: अग्नि संस्कार होने वाले हैं पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net business of next level gaan. Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.
1: Hi, this is Deepika Padukone.
2: Hi, this is Imran Khan.
3: Hi, this is Sunny Deol.
4: Hi, this is Ajay Devgan.
5: Hi, this is Ranveer Singh.
6: Hi, this is Sonu Sonodigam.
7: My name is Shahrukh Khan.
8: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio.
9: You are.
10: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.
11: Bij een politieinval in Toronto is een 43-jarige politieagent omgekomen na een vuurgevecht. De actie hield verband met een eerdere beschieting van het Amerikaanse consulaat. Een verdachte werd gearresteerd nadat hij gewond raakte. Een tweede verdachte van 19 jaar is nog voortvluchtig. De eerdere aanval werd gezien als een mogelijke kwestie van nationale vrijheid. Volgens berichten van Amerikaanse media, gebaseerd op het Iraanse staatspersbureau Fars, beschouwt Iran bedrijven van Elon Musk in het Midden-Oosten, waaronder SpaceX en de satellietinternetdienst Starlink, als mogelijke militaire doelwitten. Iran stelt dat het gebruik van deze infrastructuur door Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten hiervoor aanleiding geeft. Tegelijkertijd meldt Donald Trump diplomatieke vooruitgang. De olieprijzen zijn gedaald nadat Donald Trump meldde dat een militaire escalatie rond Iran wordt afgeblazen wegens voortgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie zakte 3,6% tot onder $90 per vat. Brentolie daalde ook ruim 3%. Eerdere spanningen in de regio hadden de prijzen juist opgedreven. Directeur jeugdzorg Tanja Boeye is door de gemeente Lelystad ontslagen na een onderzoek waaruit zou blijken dat zij een schrikbewind voerde binnen jeugdorganisatie Jeugd Lelystad. Ze zou medewerkers hebben bedreigd, gecontroleerd en tegen elkaar uitgespeeld. De gemeente overweegt aangifte en neemt inmiddels zelf de jeugdzorgtaken over. Dan nog het weer. Vanavond wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kunnen enkele buien vallen, lokaal met onweer. Elders in het land blijft het meestal droog. De temperaturen liggen vanavond tussen de 12 en 15 graden. Er waait een matige westelijke wind en het klaart geleidelijk op.
10: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. Desh bhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise. Ujala Radio DAB+ par. Desh bhar mein Ujala Radio. The grootste. Keihard. The best. Ujala Radio.
12: Tujhe lage na najariya.
0: Ujala Radio. Raat aur din 24 ghante lagatar aapke liye tor khati hai. Aur ha, tu mange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Deel ze baat kanaai? Toch hem bij. Deel ze af ze baat kringe. Hartjes. Raad o dien. Aap hem ze baat kan sakte.
13: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download.

0: een nieuwe video- en audio-podcast van Mujala. Speciaal voor ambitieuze young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders and cultural and community leaders. Kijk en luister naar de Ujala Table op Ujala Radio en via de sociale media van Ujala. De Ujala Table, where captains share their journey. De volledige podcast staat online.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: U luistert naar Ujala Radio.
3: Ujala's Sona Chireya.

0: चांद के पार चल।
1: यू आर
2: उजाला रेडियो हेडलाइंस.
3: Bij een politieinval in Toronto is een 43-jarige politieagent omgekomen na een vuurgevecht. De actie hield verband met een eerdere beschieting van het Amerikaanse consulaat. Volgens berichten van Amerikaanse media, gebaseerd op het Iraanse staatspersbureau Fars, beschouwt Iran bedrijven van Elon Musk in het Midden-Oosten, waaronder SpaceX en de satellietinternetdienst Starlink, als mogelijke militaire doelwitten. De olieprijzen zijn gedaald nadat Donald Trump meldde dat een militaire escalatie rond Iran wordt afgeblazen wegens voortgang in de onderhandelingen. Directeur jeugdzorg Tanja Boeye is door de gemeente Lelystad ontslagen na een onderzoek waaruit zou blijken dat zij een schrikbewind voerde binnen jeugdorganisatie Jeugd Lelystad.
2: En tot zover de headlines op Uchala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong.
2: Het kabinet ziet voorlopig af van een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters, wegwerpvapes en knijpzakjes. Volgens de minister zijn er te veel juridische bezwaren en is Europese regelgeving effectiever. Ook een rookverbod op stranden komt er niet vanwege beperkte handhaving. Het kabinet wil wel blijven pleiten voor strengere Europese maatregelen. Bij een politieinval in Toronto is een 43-jarige politieagent omgekomen na een vuurgevecht. De actie hield verband met een eerdere beschieting van het Amerikaanse consulaat. Een verdachte werd gearresteerd nadat hij gewond raakte. Een tweede verdachte van 19 jaar is nog voortvluchtig. De eerdere aanval werd gezien als een mogelijke kwestie van nationale vrijheid. Volgens berichten van Amerikaanse media, gebaseerd op het Iraanse staatspersbureau Fars, beschouwt Iran bedrijven van Elon Musk in het Midden-Oosten, waaronder SpaceX en de satellietinternetdienst Starlink, als mogelijke militaire doelwitten. Iran stelt dat het gebruik van deze infrastructuur door Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten hiervoor aanleiding geeft. Tegelijkertijd meldt Donald Trump diplomatieke vooruitgang. De olieprijzen zijn gedaald nadat Donald Trump meldde dat een militaire escalatie rond Iran wordt afgeblazen wegens voortgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie zakte 3,6% tot onder $90 per vat. Brentolie daalde ook ruim 3%. Eerdere spanningen in de regio hadden de prijzen juist opgedreven. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het overwegend droog met opklaringen. Plaatselijk kan later een lichte bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 à 13 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en trekken enkele buien over het land. Het wordt 18 tot 21 graden bij een matige westenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Na na na ni, dada dadi, kaka kaki, mama mami, phua phuppa, behen, aur e bhai. Tu bhi sune hai toh? Ujala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. Het kabinet ziet voorlopig af van een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters, wegwerpvapes en knijpzakjes. Bij een politieinval in Toronto is een 43-jarige politieagent omgekomen na een vuurgevecht. De actie hield verband met een eerdere beschieting van het Amerikaanse consulaat. Volgens berichten van Amerikaanse media, gebaseerd op het Iraanse staatspersbureau Fars, beschouwt Iran bedrijven van Elon Musk in het Midden-Oosten, waaronder SpaceX en de satellietinternetdienst Starlink, als mogelijke militaire doelwitten. De olieprijzen zijn gedaald nadat Donald Trump meldde dat een militaire escalatie rond Iran wordt afgeblazen wegens voortgang in de onderhandelingen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong.
2: Het kabinet ziet voorlopig af van een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters, wegwerpvapes en knijpzakjes. Volgens de minister zijn er te veel juridische bezwaren en is Europese regelgeving effectiever. Ook een rookverbod op stranden komt er niet vanwege beperkte handhaving. Het kabinet wil wel blijven pleiten voor strengere Europese maatregelen. Bij een politieinval in Toronto is een 43-jarige politieagent omgekomen na een vuurgevecht. De actie hield verband met een eerdere beschieting van het Amerikaanse consulaat. Een verdachte werd gearresteerd nadat hij gewond raakte. Een tweede verdachte van 19 jaar is nog voortvluchtig. De eerdere aanval werd gezien als een mogelijke kwestie van nationale vrijheid. Volgens berichten van Amerikaanse media, gebaseerd op het Iraanse staatspersbureau Fars, beschouwt Iran bedrijven van Elon Musk in het Midden-Oosten, waaronder SpaceX en de satellietinternetdienst Starlink, als mogelijke militaire doelwitten. Iran stelt dat het gebruik van deze infrastructuur door Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten hiervoor aanleiding geeft. Tegelijkertijd meldt Donald Trump diplomatieke vooruitgang. De olieprijzen zijn gedaald nadat Donald Trump meldde dat een militaire escalatie rond Iran wordt afgeblazen wegens voortgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie zakte 3,6% tot onder $90 per vat. Brentolie daalde ook ruim 3%. Eerdere spanningen in de regio hadden de prijzen juist opgedreven. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het overwegend droog met opklaringen. Plaatselijk kan later een lichte bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 à 13 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en trekken enkele buien over het land. Het wordt 18 tot 21 graden bij een matige westenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio. वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन वीर उन्होंने बेटा उजाला रेडियो आपके हर कामकाज के लिए उजाला रेडियो सही पता है चेक फॉर मेरी इंफॉर्मेशन ऑफ उजाला.net उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में काबल के जरिए ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो DAB प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारों ओर जहां पर भी आप जाइए हम में साथ मिले जाइए उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है काम में लाइए उजाला रेडियो आपके साथ

You are. Ujala Radio Headlines. Het kabinet ziet voorlopig af van een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters, wegwerpvapes en knijpzakjes. Bij een politieinval in Toronto is een 43-jarige politieagent omgekomen na een vuurgevecht. De actie hield verband met een eerdere beschieting van het Amerikaanse consulaat. Volgens berichten van Amerikaanse media, gebaseerd op het Iraanse staatspersbureau Fars, beschouwt Iran bedrijven van Elon Musk in het Midden-Oosten, waaronder SpaceX en de satelliet-internetdienst Starlink, als mogelijke militaire doelwitten. De olieprijzen zijn gedaald nadat Donald Trump meldde dat een militaire escalatie rond Iran wordt afgeblazen wegens voortgang in de onderhandelingen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong.
2: Het kabinet ziet voorlopig af van een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters, wegwerpvapes en knijpzakjes. Volgens de minister zijn er te veel juridische bezwaren en is Europese regelgeving effectiever. Ook een rookverbod op stranden komt er niet vanwege beperkte handhaving. Het kabinet wil wel blijven pleiten voor strengere Europese maatregelen. Bij een politieinval in Toronto is een 43-jarige politieagent omgekomen na een vuurgevecht. De actie hield verband met een eerdere beschieting van het Amerikaanse consulaat. Een verdachte werd gearresteerd nadat hij gewond raakte. Een tweede verdachte van 19 jaar is nog voortvluchtig. De eerdere aanval werd gezien als een mogelijke kwestie van nationale vrijheid. Volgens berichten van Amerikaanse media, gebaseerd op het Iraanse staatspersbureau Fars, beschouwt Iran bedrijven van Elon Musk in het Midden-Oosten, waaronder SpaceX en de satellietinternetdienst Starlink, als mogelijke militaire doelwitten. Iran stelt dat het gebruik van deze infrastructuur door Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten hiervoor aanleiding geeft. Tegelijkertijd meldt Donald Trump diplomatieke vooruitgang. De olieprijzen zijn gedaald nadat Donald Trump meldde dat een militaire escalatie rond Iran wordt afgeblazen wegens voortgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie zakte 3,6% tot onder $90 per vat. Brentolie daalde ook ruim 3%. Eerdere spanningen in de regio hadden de prijzen juist opgedreven. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het overwegend droog met opklaringen. Plaatselijk kan later een lichte bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 à 13 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en trekken enkele buien over het land. Het wordt 18 tot 21 graden bij een matige westenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywoodmuziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.